Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: love you more.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
2: Ik reed hier in de Leuten, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht. Ik heb het zo besteld.

is de Ruitenvangersblues. Les kwam geen vroes geloof, bij een huile dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, waar kiekst u zoer? Zit een Ruiten in mijn boiden, mijn hond is er banger.

0: Ruitenvangersblues.
1: Ruitenvangersblues.
0: Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat in fatien en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruitenvangersblues.

De Muskusrur is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien maar goed in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van Homon en van Floortjes is een sterk verhoor. Ze vinden Waterloo op de bodem van het knol. Dit is de Rottenvangersblues. De Rottenvangersblues. Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat die flatine en weer gewoon gezoes. Dit is de Rottenvangersblues.

0: Het is nu 5:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Was de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt een starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een ernstig ongeluk vannacht in Zuidwolde. Volgens de politie is 1 persoon daarbij ernstig gewond geraakt. De automobilist reed met het voertuig tegen een boom, waarop de auto direct in brand vloog. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie doet onderzoek. Landelijk is er een inbraakgolf in brandweerkazernes, waarbij de dieven het vooral gemunt hebben op zwaar hydraulisch gereedschap. Een 37-jarige man uit Polen is maandagavond aangehouden na een dronkenmansrit in Oude Pekela. De automobilist ramde rond 10:00 s'avonds 4 geparkeerde auto's en een carport, maar gingen daarna vandoor. De bestuurder kon even later worden opgepakt dankzij meldingen van getuigen. Hij blies 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. Meer nieuws straks om 6:30.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, daar gaan we weer op deze vroege donderdagmorgen. Volledig nuchter, Rob, Sergey en uw presentator zijn er klaar voor. Blijf lekker bij ons bij de Ochtendploeg.
5: Goedemorgen, Edwin.
6: Goedemorgen.

0: ochtend van Years and Years. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Donderdag 20 augustus is het vandaag. Een dag waarop weer nieuwe buien kunnen ontstaan. Enkel exemplaar kan fel uitpakken. Misschien een klap onweer daarbij. Ondertussen ook wel zon, opklaringen. En 21 graden bij een matige zuidwestenwind in het weekend. Dan wordt het allemaal net weer ietsje warmer en droger. De ochtendploeg, Sergio in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over het weer gesproken. We hebben een recordreeks die gisteren tot een einde kwam. Meldt weer online. Sinds 16 juni was het elke dag wel warmer dan 20 graden gemeten. Daarmee is het 64 dagen op rij warm geweest. En dat record hadden we nog niet eerder gehad. In 2018 kwamen we uiteindelijk tot 60 warme dagen op rij. Nou, dat werd zaterdag al verbroken, dat record. Dat is er nu aangegaan. Maar gisteren werd het 19,7 graden en komt er een einde aan dat record. Verder kent dit jaar tot nu toe 35 zomerse dagen. Dat is kwik boven de 25 graden en 11 tropische dagen met een temperatuur boven de 30 graden. En sinds het begin van het jaar zijn we in totaal op 85 warme dagen terechtgekomen, dus boven de 20 graden.
2: Ja.
0: Record is 97. Verwachting is dat we dat misschien wel gaan halen, want er komen in september nog wel warme dagen aan. Zo is de verwachting.
2: Oké, maar dit zijn natuurlijk wel de gegevens in de beeld.
0: Ja,
2: bij het KNMI.
0: Ja, dat klopt.
2: In Groningen zal het allemaal wat lager zijn.
0: Ja, maar even zo goed. Hebben we hier ook een hele
2: goede. Ja, dat is ook zo. Maar ik ben wel benieuwd naar de regionale cijfers dan. Dus misschien dat Gamma ze wel heeft.
1: Er komt dus nog een vakantie. Zomertje aan.
0: Dat wordt wel gezegd, toch? Ja. In september dat we nog iets gaan krijgen.
1: Heerlijk.
0: We kunnen het Gert Voelmans ook zo even vragen. Want
2: oh ja, Gert zou het natuurlijk ook kunnen weten.
0: Ja. Ik bleef nog even hangen, Rob, bij dat bericht van jou net. Over die pol die in Oude Pekela werd aangehouden. Omdat hij een carport ramde, auto's ramde. En uiteindelijk betrapt werd met 5,5 promiel alcohol op. Ik ging het even zoeken, hoeveel je dan gedronken moet.
2: Nee, niet 5,5 promiel. Hij had 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol.
0: Oh, zo.
2: Dat is iets anders. Hij had, 1200 UGL heet dat. En je mag maximaal 220 UGL hebben.
0: 1200 UGL, ik ga dat nu intikken. Want bij 5,5 dan val je, dan ga je om. Zag ik dat?
1: Nou, dat is wel heel veel.
2: Nee, het is 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. Dat is even een verschilletje. Oh, ja. Niettemin was het nog steeds heel erg veel.
0: Ja, nou ja.
2: Dan ben je dan heel erg dronken.
0: Een biertje zit op 85 tot 90 UGL. Dus dan, dan komt hij wel op 15 biertjes.
2: Ja, hij heeft behoorlijk wat achter de kiezer gehad.
0: Dat is niet normaal, hè?
2: Ja.
0: Jongen. Goed, dat nieuws komt straks wel uitgebreid voorbij. Ja. Ik zei het al, volledig nuchter kunnen we melden dat vandaag in 1981 de eerste watlopertreinen op de diesellijnen in Groningen reden. Die watlopers, bekende treinen natuurlijk in Groningen. 1981, ze zouden helemaal niet zo lang rijden. In 2009 werden ze afgedankt en gingen ze naar Polen, Albanië, Tsjechië en Slowakije.
1: Daar rijden ze vast nog rond.
0: Nee, dat denk ik ook niet meer.
1: Nee?
0: Nou, misschien, ja. Met 15 biertjes op kun je maar beter de trein nemen.
1: Ja.
0: Van de dag in 1981, de watloper. Goed, we gaan naar de dag van vandaag. Met later dit uur een gesprek met iemand die nu al op een alpenrot zit. Die gaat proberen een hoge berg te beklimmen voor het goede doel. Daarover straks meer. En eerst zometeen iemand die alweer lekker aan het werk is. Net als jij en ik. Namelijk weer zo'n vroege vogel.

0: proberen de vraag van Sergej nog even te beantwoorden. Rob en ik zijn allebei in RailWiki gedoken nu.
1: Onder andere, ja.
0: Het schijnt Polen en Roemenië dat er nog wat
1: daar,
0: langer
1: daar schijnen ze nog rond te reizen. Ze hebben ook in Argentinië rondgereden.
0: Echt waar, joh?
1: Ja.
2: Oh, mooi, ja.
0: Ja. We weten niet 100% zeker. Mocht je het 100% zeker weten, laat het ons gerust weten op 050-3188-288.
3: Dit is de Vroege Vogel.
0: Hallo Kiel, goedemorgen.
4: Hoi Joost.
0: Mooi, heb je er wel in gereden, zeker vroeger in de Wadloper?
4: Nee,
0: niet zo'n treinreiziger.
4: Nee, we hadden Lien Heinz ook daar. Dan mogen we eerst naar Lunschoot houden. Dus, en Lien Heinz heeft daar staan voor de deuren langs nog staat te houden. Dus doe ik niet meer. Dat was ook allemaal aan voor roze trouwens.
0: Zeg, Harjo, het klinkt alsof je de telefoon in de achterkant van de kraanwagen hebt liggen. Zou je hem heel een beetje bij de mond kunnen houden?
4: Ja, dat doe ik.
0: Want dan is er wel. Ja, dat wordt al beter van. Ja, dan kunnen we je ook echt goed verstaan.
4: Ja,
0: want het is weer begonnen met aardappels voor jou.
4: Ik ben weer aan het scherp.
0: Ja.
4: Herman Beeling komt net bij mij langs, die maar ook eigenlijk heen, die is morgen al begonnen, maar ik ben rustig begonnen. Het is weer begonnen.
0: Ja, en de aardappels zijn best wel in het nieuws geweest. Zijn niet al te groot dit keer, toch?
4: Nee, ze zijn nog klein. En vanaf juli hebben ze niet veel water meer op elkaar. Dus je moet niet van groot. Dus dat valt wat zeker. En van ben je de prijzen worden onderuit gezet. Dus het is niet zo beste stemming in het veld.
0: Nee, hè? Nee. En merk je dat dan ook? Als je bij de boeren komt nu?
4: Ja, natuurlijk. Toch gaat het direct over. Maar ja, wie stond er tussen? Hè? Wie stond tussen AVB en de boeren? Dus je kan er alleen maar aan doen. Een mening erover geven. Je kan er wel mening over hebben, maar dan moet je ook niet kiezen.
0: Ja. Maar wel kleine patatjes, daar wordt het wel.
4: Ja, maar door zit we niet in. Hè, in
0: nee.
4: Wie zit er binnen? Er zijn wel eerappelsoorten die op scherp die ook door boven naar waar van mee kennen, waar ze dan die chips van was wel de hamkaas en zo. Dus ik denk dat hij nou raar verbeteren gewoon al.
0: Nee. Maar betekent het voor jou, want jij zorgt ervoor dat die aardappels in de vrachtwagen komen en dat ze dan naar verder gaan. Maakt dat die kleine aardappels voor jou dan ook voor je werk verschil?
4: Ja, niet te snel de bak in de bult gooien, dan stuiten ze overal in, dan springen ze overal in. En met name het rottensysteem in de zomer, daar heb je allemaal stolpen op neerzet. Dat is niet pakt, zeg maar. De molen, dan zijn er de rotten die draaien naar ons, die plukken alle rommel en eruit. En als je hier appel zo klein bent, dan kun je net zijn tussen deuren, net wel, net niet. En als je hier appel zo klein bent, dan pakt die gevoerde rollen, die pakt dan tussen die gladde rubber. Dus die gladde rubberrol die hebben we vervangen voor de stolperrol.
0: Ja,
4: dan gaan we dat zich houden. Ja. Dat is ook weer een probleem. En als er een knap is, dan zal men wel in poststolperrol uithouden. Dus dan ligt er weer aan het kader en schouder liggen. Nu gaan die kleine aardappels.
0: Ja. Dus je hebt ook liever gewoon grote aardappels?
4: Ja. Dat is de mooiste weg.
0: Hoe lang ben je nou de komende tijd bezig met aardappels?
4: Nee, voor de jongeren. Ik had het gisteren nog een keek voor een jongen dat ik 19 januari kloren boeten en half april kloren in de schuur. Maar dat zal er dit jaar wel niet worden, denk ik. Nee. Dat zal wel eerder kloren.
0: Maar goed, de komende maanden zit je wel meer tussen de aardappels in.
4: Ja. Dus eerder.
0: Een echte eigenheimer tussen de eigenheimers, zeg maar.
4: Ja. Dat ligt wel op, ja.
0: mooie dag, Harjo. Werk ze.
4: Jullie ook.
0: Dankjewel. Mooi.
4: Hoi.
3: De Vroege Vogel.

0: is 6:06. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. En nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
1: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Nieuw medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten vannacht. Daarbij zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten 5 mensen gedood en 23 mensen gewond geraakt. In een voorstad kwam ook iemand om het leven. In de hoofdstad waren meer dan een dozijn explosies te horen, meldt persbureau Reuters op basis van een getuige. De burgemeester van Kiev zegt op Telegram dat er minstens in 3 wijken inslagen waren. Zo zijn er onder meer de bovenste verdieping van een flatgebouw ingestort, waarna brand uitbrak. En ook zijn de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. En voetbal, de droom van Champions League voetbal in Nijmegen, lijkt er na de eerste playoffwedstrijd in duigen te vallen. NEC verloor met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt.
2: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg. En dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: En die uitzijde Noorwegen is volgende week dinsdag. En nieuws uit Groningen zometeen. Rob, wat zit daarin?
3: Opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne in onze provincie. Zo direct hoor je waar.

0: De Sugar Babes in de ochtendploeg met Hole in the Head. Het is 6:30 geworden. Betekent tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Zuidwolde, meldt de politie op X. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 op de kruising van de Groningerweg met de Westerseweg. De bestuurder reed met het voertuig tegen een boom waarop de auto direct in brand vloog. De politie heeft onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af. Inbrekers forceerden het raam van een kantoorruimte. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie heeft vannacht in en rond de kazerne onderzoek gedaan. Anderhalve week geleden werd ook al ingebroken bij de brandweer in Ten Boer. Er is landelijk sprake van een inbraakgolf in brandweerkazernes. Vorige week stond de teller op 50 inbraken en pogingen tot inbraak. Dieven hebben het vooral gemunt op zware hydraulisch gereedschap zoals spreiders en scharen om autowrakken open te knippen. Vertrekkend Shell-baas Frans Everts zegt dat de overheid er verstandig aan zou doen om de licentie van het Groningenveld over te nemen van de NAM. Volgens de geboren Groninger zou Den Haag daarmee in geval van nood kunnen besluiten om de gaswinning toch weer op te starten. Op dit moment staat de wet dat niet toe, zegt Everts.
2: De wet is daar heel duidelijk over. Het veld is dicht. De NAM gaat dat niet doen. Maar je zou kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid zegt van, nou ja, die licentie die nu van NAM is, misschien is het verstandig om die over te nemen en die dan toch in staatshanden te hebben en te kijken, ja, mocht er extreme scenario's zijn, of je dat dan weer zou willen doen. Maar de NAM gaat dat niet doen.
1: De gasopslagen worden nu gevuld voor de komende winter, maar dat gaat langzamer dan andere jaren vanwege de gestegen gasprijs. Uit gegevens van GasUnie blijkt dat de gasvoorraad in Nederland momenteel voor 42% is gevuld. Moet 87% worden op 1 november, aan het eind van het vulseizoen. Een 37-jarige man uit Polen is maandagavond aangehouden na een dronkenmansrit in Oude Pekela. De automobilist ramde rond 10:00 s'avonds 4 geparkeerde auto's in een carport en ging daarna vandoor. De bestuurder kon even later, dankzij meldingen van getuigen, worden opgepakt aan de Britanniawijk. De Pool blies 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. Hij is naar het cellencomplex in Groningen gebracht en na verhoor gisteren weer vrijgelaten. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. De politie heeft na het Boerenrockfestival in Drouwenemond 5 bekeuringen uitgedeeld wegens rijden onder invloed. Van 2 bestuurders werd bovendien het rijbewijs in beslag genomen, meldt RTV Drenthe. 2 automobilisten kwamen er vanaf met een waarschuwing en een tijdelijk rijverbod. In totaal werden 732 bestuurders op de terugweg gecontroleerd. Een domper voor Donar Groningen. De Amerikaan Jacob Cruz keert enkele dagen na zijn aankomst in Groningen terug naar de Verenigde Staten. Dit vanwege privéomstandigheden. De basketbalclub verleent medewerking aan zijn vertrek. Donar had de selectie al rond, maar moet nu dus op zoek naar een vervanger. Over 10 dagen staat de eerste oefenwedstrijd voor Donar op het programma. En nog maar 15 jaar geleden lagen er in Wedde grootse plannen. Het dorp moest Sweepertjesdorp worden, naar de bekende zwerver in de gelijknamige boek- en tv-serie. Het idee kwam uit de koker van ondernemer Peter Kuijer. 15 jaar na dato vindt hij het nog altijd zonde dat het destijds niet zo ver kwam. Kuijer vertelt hoe zijn idee destijds van de grond kwam.
3: Eigenlijk is het één op één zoals Wedde nu is. En dat trekkerde mij toen van, goh, ja, maar dat is mooi. Dat is ja geweldig. Eigenlijk hebben we Sweepertjesdorp.
1: Ja, rond 7:40, of nou ja, misschien iets later nog, blikken we live met deze ondernemer, met Peter Kuijer, terug op de plannen van 15 jaar geleden.
4: Ik ken iemand die Kuijer heette, en als hij zich voor moest stellen, dan met achternaam, zeg maar, hoe schrijven dat? Zei hij altijd de K van koe en de rest hangt eronder. Weet je wel, gelijk moet schrijven. Dankjewel, Rob. Ja.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, zometeen terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Stelling luidde, ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Verder bel ik met Marco Laurens, die zit nu ergens in de Alpen, bezig met een top te beklimmen voor het goede doel. En rond 7:15, Gert Voerman met het weer.
7: Ja, goedemorgen Edwin.
8: Goedemorgen Edwin.

0: Tja-tja-tja, terwijl het zonnetje lekker opkomt. The Mavericks and Dance the Night Away.
1: Lopend vuur.
0: We hebben er even op moeten wachten. Maar binnenkort is het weer mogelijk om met de trein naar Leer te reizen. 11 jaar geleden werd de Friesenbrücke, de spoorbrug over de Eems, aangevaren. En herstel duurde lang, maar nu kan het weer. Die brug is al een tijdje klaar. Toen was het nog onduidelijk wanneer zou de trein dan weer gaan rijden. Nou, dat is vanaf oktober tussen Bad Nieuweschans en Leer. En hopelijk daarna ook verder richting Bremen middels de Wunderline. Bij de Eems-Dollard-regio hebben ze de grote verwachtingen van. Maar ga je hem ook nemen, die trein? Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Ons loopt het vuur gisteren, Sergej.
2: En Riette Meijer die gaat het zeker doen, schrijft ze ons. Else Schollema dan weer niet. En het is echt topnieuws voor onze regio, zegt Diana. Het is niet alleen handig voor een dagje winkelen, maar denk ook bijvoorbeeld aan de kerstmarkten in december. Geen parkeerstress, lekker achteroverleunen en je laten rijden. Nou, dat is toch echt ideaal.
0: En dan kun je een gluurwijntje nemen.
2: Ja, zeker. Ja. Meerdere zelfs. En Johan die zegt het ook, ja, zeer waarschijnlijk zullen veel mensen het straks gaan gebruiken, zo rond december, om een mooie kerstmarkt te bezoeken in Duitsland. En Klaas Martin die heeft dat ook al een beetje met potlood in zijn agenda geschreven. Heel misschien gaat hij er wel gebruik van maken in december om een mooie kerstmarkt, bijvoorbeeld die van Leer, te gaan bezoeken. Harry van der Laan, die zie je niet in de trein in ieder geval. Als hij gaat, dan gewoon met de auto. En Ria Poelma, die zegt zeker gaat ze dat gebruiken. En het is ook heel handig voor verdere aansluitingen als je nog verder Europa in zou willen. En Anita Tromp, die is ook zeer beslist om het eens te gaan doen, het eens te gaan proberen. En als het lukt in oktober weer, zegt Bernard Dijkhuizen, en zal Leer het startpunt zijn voor een treinreis via Hannover naar Berlijn. Gea Piek, die maakt nu al geen gebruik van de trein. Dat gaat ze dus straks ook niet doen om naar Leer te gaan. Suzanne Kule dan weer wel. En nog eentje dan, Marcus Zuiding, die gaat er zeker gebruik van maken. Met name het station in Boende zal regelmatig bezocht worden voor de boodschappen. Ze hebben een weekendabonnement. Oh ja. Dus kunnen dan, die kunnen ze mooi inzetten daarvoor.
0: Je zou bijna Marcus Schuitmaker zeggen net, hè? Zo bij Marcus Zuiding.
2: Ik zei toch wel, maar
0: ja, nee, dat ging er bijna naartoe.
2: Het is goed gegaan.
0: Ja, gelukkig maar. Ik ga gebruik maken van de trein na Leer. Ons loopt het vuur van gisteren. Uiteindelijk was 54% van de stemmen

0: Watch Warren en Jelly Roll en Bloodline, precies 6:15. Mooi tijdstip voor het weer. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik zat even naar onze webcams te kijken hier. En ik zag zo net boven de A728 een zonnetje. Dat is wel lekker aan het begin van de dag.
1: Ja, dat klopt. Het is heel divers. Op sommige plekken zit bewolking. Op een andere plek wat zon. In het uiterste zuidoosten zitten de restanten van een paar buien. Misschien dat het daar een beetje spettert op een enkele plek. Maar afgelopen 24 uur en daar toch flink wel neerslag, hoor. Visvliet kwam er net binnen met 15 mm. Kostbaar water, denk ik. Winsum 13. Op veel andere plekken ook wel een stuk minder. Veendam bijvoorbeeld 1,8. Maar niettemin op een aantal plaatsen is toch weer een aantal millimeters gevallen. En vandaag hebben we ook het geval, want die bovenlucht die begint geleidelijk aan kouder te worden. En daarmee neemt de onstabiliteit toe. Dus we starten met een wisselend beeld dus. Met wolken, af en toe zon. De rest van de dag flinke stapelwolken. En geleidelijk aan ontstaande buien. En vooral later op de dag kunnen het ook wat actievere buien zijn. Wel heel lokaal. Dat betekent dus dat er soms hagel bij kan zitten. Een kleine hagel. Onweer is mogelijk. En lokaal kan het ook even flink regenen. Maar het zal echt van plek tot plek sterk verschillen vandaag. Onder de buien en de bewolking 18 tot 19 graden. Buiten de buien is de zon even meedoet. Dat kan af en toe 20 tot 21 graden. En een matige zuidwestenwind vanmiddag.
0: En morgen?
1: Morgen min of meer hetzelfde. In die zin, in de ochtend vallen er nog een paar buien. In de loop van de dag lijkt het toch maar wat te stabiliseren. Ik denk dat wat minder buien dan vandaag zijn. De kans op onweer nog wel aanwezig. Maar op een enkele plek is dat nog. Temperatuur 19 tot 20 graden richting het weekend. Af en toe een lichte bui. Ook zon en temperaturen die min of meer vergelijkbaar zijn.
0: Dankjewel, tot over een uurtje.
1: Gaan we doen.
0: Jo, mooi. Gert Voerman in de ochtendploeg op Radio Noord. Ik ga zo meteen even contact zoeken met de Alpen. En daar is Marco Laurens bezig aan de beklimming van twee bergtoppen. Het gaat om de Zumseinspitze en de Signalgruppe. Dat zijn allebei best hoog. En dat doet hij voor het goede doel. En hij is al een paar uurtjes onderweg. Maar de telefoonlijn is goed. En dus ga ik hem zo meteen even bellen in de ochtendploeg. Naar Paul Garrick.

0: Paul Garrick en Don't Shed a Tear. In alle vroegte vertrok Marco Laurens vanochtend voor een tocht op grote hoogte in de Alpen. Samen met een vriend beklimt hij namelijk twee bergtoppen om geld op te halen voor het Langfonds stadje. Er is dus al een paar uur onderweg. Marco, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen. Marco.
0: Ja, het klinkt een beetje buiten adem. Dat zal ook te maken hebben met de wat ijlere lucht waar je misschien al bent nu.
1: Op dit moment nog niet, maar we zijn nu onderweg naar de berghut. En dan morgen dan komen we echt weer op de grotere hoogtes.
0: Ja, want even bij het begin beginnen. Hoe laat zijn jullie vertrokken vanochtend?
1: Wij zijn vanmorgen rond 6 uur vertrokken, dus dat valt nog mee. Ja. Het is vandaag gewoon zaak dat we bij de berghut komen waar we dan vannacht overnachten. En dan... morgen dan gaat het echt op tijd eruit. Dan is het de bedoeling dat we rond 3 uur weglopen uit de berghut en dan echt naar de top toe gaan.
0: En wat is dan het doel?
1: Het doel? De toppen bereiken natuurlijk. Dat is al echt het doel, maar het zijn twee toppen in één bergmassief. Dus even kijken welke als eerste pakken en dan... loop je eigenlijk van de een naar de andere top nog over de gletsjer en dan weer veilig thuiskomen.
0: De Zoomsign spitsen en de signaalkoepen, op welke hoogte praten we dan?
1: De een is... er zit 10 meter verschil tussen, maar je bent wel 1,5 uur onderweg tussen beide toppen. Dan zit je op de 4560 meter ongeveer.
0: En behoort tot de top 10 van de hoogste toppen van Europa, toch? Van West-Europa.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ben je dan een geoefende wandelaar in de bergen?
1: Dat begin ik te worden. Maar nee, vorig jaar hebben we voor het eerst echt een berg beklommen. Dat was de Großglockner, de hoogste van Oostenrijk. Ik probeer wel gewoon veel actief in de bergen te zijn. Afgelopen winter heb ik nog een kleine top beklommen. En nu weer, gisteren hebben we dan een acclimatisatieberg beklommen. Om wat meer te wennen aan de hoogte. En dan vandaag deze bergen.
0: Ja, en dat doe je niet zomaar. Je hebt daar een goed doel aan gekoppeld, namelijk het Longfonds. Probeer je geld voor in te zamelen. Waarom dat goede doel?
1: Zodra je op die hoogte komt, merk je gewoon dat eigenlijk elke stap wel meer inspanning kost. Denk aan mijn opa, die heeft zware COPD gehad. Een groot deel van zijn longblaasjes werkte niet meer. Dus je longen vullen zich nog wel, maar je krijgt gewoon minder zuurstof. En dat merk je op die hoogte, merk je dat ook.
0: Ja.
1: Het is net of je longen het wel doen, maar dat ze zich vullen, maar dat je toch een stuk minder zuurstof hebt. Dus zo heb ik eigenlijk een beetje de link gelegd dat ik eigenlijk iets met die beklimming wilde doen om daarnaast toch iets goeds ermee te doen.
0: En hoeveel geld hoop je op te halen dan?
1: Ik hoop €1.500 op te halen. En ik moet zeggen dat ik daar ook bijna op zit. Maar ik probeer eigenlijk, die €1.500 is gewoon een beetje een doel. Maar zoveel mogelijk geld is natuurlijk mooi als ik dat kan halen voor het goede doel.
0: Vandaag de eerste etappe, dus morgen dan echt proberen die bergen te beklimmen. Wanneer kom je dan weer terug? Beneden, zeg maar, aan de berg.
1: Zaterdag komen we terug. Het is een beetje, het is kijken hoe lang de topdag ongeveer duurt. Eigenlijk wil je rond de middag wil je echt op de top zijn, op z'n allerlaatste, en dan daarvoor weer teruggaan. Het is een vrij lange weg terug, dus het is even kijken of we het redden om helemaal terug te komen, of dat we nog een keertje in die hut slapen om dan de dag daarna weer terug te gaan. Ja.
0: Nou, top, zou ik zo bijna zeggen. Veel succes.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: En dank voor het gesprek.
1: Helemaal goed komen.
0: Oké, dag Marco.
1: Ja, zou ik nog één ding, één oproep?
0: Ja, kort. Hallo? Nou, is hij weg?
1: Nee. Hallo?
0: Ja, je bent er nog, zeg het maar. Eén oproep.
1: Ja, zou ik nog één klein oproepje mogen doen? Als mensen bijvoorbeeld iemand hebben die ze kennen met longziektes, of mij gewoon willen steunen bij de actie, of het Longfonds willen steunen, dan kunnen ze naar voorlongfonds.nl en dan zoeken op Marco, Marco met een C, en dan komt de actie ervoor. En dan zou het heel fijn zijn als er mensen zijn die daar nog aan willen bijdragen.
0: Bij deze gezegd, dankjewel.
1: Super,
0: doei.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
6: Een ernstig ongeluk vannacht op de Groningenweg in Zuidwolde. Volgens de politie is 1 persoon daarbij zwaar gewond geraakt. De bestuurder reed met de auto tegen een boom, waarop het voertuig direct in brand vloog. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie doet onderzoek. Landelijk is er een inbraakgolf in brandweerkazernes, waarbij de dieven het vooral voorzien hebben op zwaar hydraulisch redgereedschap. Een grote brand heeft vannacht het monumentale poortgebouw van de begraafplaats aan de Knijpslaan in Hogezand verwoest. Het vuur woedde eerst alleen in het rieten dak van het pand, maar al snel stond het hele gebouw in brand. Niemand raakte gewond. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkerbijwagenborg.com.
7: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
10: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
11: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hogezand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen even in Klokken op donderdag met straks de regen van deze week. Er is een nieuw lopend vuur en nu met een nietje in de buik. Centerfold, Jack Giles Band.
14: Goedemorgen.

0: ochtend. Nou, ik zei het al net, de oudste profvoetballer ter wereld gaan we het even over hebben. Want gisteren zagen we NEC bijvoorbeeld verliezen van Bodo Glimt. Nou, er lopen een paar tussen aanhalingstekens oudjes rond. Allemaal met de Gronings verleden trouwens. Linssen, Sherry, Tadic. Maar die zijn ergens eind 30, zou je kunnen zeggen. In Japan is er iemand, 59 jaar, en die is nog steeds profvoetballer. Kazuyoshi Miura is zijn naam. Hij voetbalt op het derde niveau in Japan, maar dat is betaald voetbal. Hij speelde in zijn carrière bij Santos in Brazilië, maar ook in Genua, bij Dynamo Zagreb, Sydney FC. En uiteindelijk voetbalt hij nog steeds. En gisteren, toen speelde hij een bekerwedstrijd met zijn club, Fukushima United, won met 7-0. En hij schoot twee keer raak vanaf de penalty stip.
1: 59.
0: 59 jaar oud.
1: Ongelooflijk. Ja. Cristiano Ronaldo, nou, eat your heart out.
0: Precies, maar dat betekent ook, Rob, dat er nog kansen liggen voor ons. Wij kunnen nog steeds profvoetballer worden.
1: Ja.
0: En in Saudi-Arabië betalen ze best goed, heb ik laatst gehoord. Van ene Tijani Reinders.
1: Nou.
0: Dus ongelooflijk.
1: Ja.
0: 59 jaar.
1: Er is steeds meer, hè, die kant op gaan.
0: Ja, nou ja, maar zeg eens nee als er zoveel geld tegenover staat.
1: Enorme salarissen, weet je. Je kunt jezelf niet alleen financieel onafhankelijk voetballen, wat ze waarschijnlijk al wel waren, maar ook je kinderen en je kleinkinderen nog.
2: Ik had wel nee gezegd.
0: Ja, serieus?
2: Ja, dat kan ik toch niet.
0: Voetballen?
2: Nee.
0: Nee, maar dat los daarvan. Stel dat jij nu voor de komende 5 jaar, want daar praten we hier, Reinders, geloof ik, over, radioproducer in Saudi-Arabië kunt worden. Niet het fijnste land op de wereld, maar je verdient wel 100 miljoen euro. Want dat verdient hij namelijk in 5 jaar tijd.
2: Ja. Ja, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja?
2: Ja, ik ben wel redelijk honkvast.
0: Ik ook, maar voor 100 miljoen euro ben ik best bereid een paar jaartjes. 100 miljoen euro?
2: Ja.
1: Ja, wat een
2: geld. Daarna niet meer te doen.
0: Niet normaal. Voor de helft doe ik het denk ik ook wel. Ja, maar je snapt wel dat die voetballers, bedoel, natuurlijk, dat is niet een heel fijn land, maar we heel eerlijk zijn. Hè?
1: Nee.
0: En je mag daar niet uitspreken. En mensen die zich uitspreken, die worden daar wel voor om het leven gebracht, ook zullen we maar zeggen. Ja, er gebeuren meer nare dingen daar.
1: Ja.
0: Maar je wordt gek gemaakt met zoveel geld. Ja. Zoveel geld dat Rob inderdaad zegt. Dat de kleinkinderen die je nog niet hebt, zijn nu al binnen daarmee.
2: Ja.
0: Ja, zeg dan maar eens op jonge leeftijd nee. Als je ergens in de 20 bent, toch?
2: Jongen. Ze moeten eerst vragen.
0: Ja, nou, die zorgen hebben wij in ieder geval niet. Die geld, die zorgen op dat niveau. Het is de donderdag. Dag, zo zegt Gert Voerman, met wolken en zon in de ochtend. In de middag dan komen er ook wel buien aan. Daar kan best een klap onweer bij zijn. Misschien zelfs het hagel uitvallen. Maar het is wel heel lokaal dat voor kan komen. En het wordt 19 tot 21 graden na die warme zomer die we achter de rug hebben. Ja, is het ineens regen dat de klok slaat? Niet heel veel, maar van tijd tot tijd kun je nog net nat worden. Ik ging gistermiddag ook even op fiets, moest ergens naartoe. Ik dacht dat het droog bleef, maar staat toch net vol in zo'n bui.
2: Ja.
0: Ronald Niemeyer ging ook maar eens een straat op tijdens een droge bui met de volgende vraag.
3: Wie er aan het houden aan regen?
4: Oh. Ja man. Ons gezond is zo geel.
3: Lekker dan bij verbruiken, zeg maar.
4: Of wel zwaaien.
3: Ja, je bent een beetje klaar mee met het mooie weer.
4: Nee hoor, kan mij niet lang genoeg duren.
3: Nee.
4: Ik vind prima. Maar de rest van het land en zo, en als je denkt aan de boeren, dan hebben we wel wat regen nodig.
3: Nou stelt dit nog niet veel voor, hè?
4: Dit is niks. Nee. Mag nog wel even wat harder plensen, toch?
3: Het sputtert.
5: Ja, weet ik. Dat kun jij toch wel tegen.
3: Ja, daar kan ik wel tegen.
5: Ja.
3: Ben je eraan toe? Beetje ander weer?
5: Ja, een beetje regen wel.
3: Komt wel wat regen aan.
5: Oh, dat mag. Dat moet nog even nodig, joh.
3: Ja?
5: We hebben regen nodig, natuurlijk, zo veel te droog.
3: Maar hoe merkt u dat aan thuis aan?
5: Nee, het is overal, je ziet het toch, alles is veel te dor en alles verdroog, joh. En de schepen kunnen niet varen, kost allemaal geld, joh.
3: Het sputtert,
6: ja, fijn toch? Maar het mag wel iets meer sputteren, toch?
3: Ja, iedereen die ik spreek is blij met de regen.
6: Ja, ik heb ook niet eens een jas aan gedaan, ik denk, laat me komen.
0: Ja, nou, niemand sputtert eigenlijk tegen bij Ronald, zou je kunnen zeggen. Allemaal wat toe aan een beetje regen. En ook alweer toen een beetje zon, zo is het dan ook wel weer. Het is 6:40 en we hebben het niet voor het zeggen. En dat is maar goed ook, hè. Straks een nieuw lopend vuur hier in de ochtendploeg. Blijf lekker bij ons.

0: Supertramp in de ochtendploeg op Noord. En give a little bit. Het is 8:09. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Sinds 2023 geldt in ons land een statiegeldplicht op blikjes om zo het zwerfafval tegen te gaan. Een blikje naar de laatste slok verkreukelen en weggooien betekent dus ook geld weggooien. Er is onderzoek gedaan door een vandaag en wat blijkt nu, er zijn heel veel blikjes zonder statiegeld op de markt. Die worden illegaal geïmporteerd. Zonder statiegeld kunnen ze dan verkocht worden. Dat gebeurt via maaltijdbezorgers en websites. Volgens de wet is namelijk de import van blikjes zonder statiegeld verboden, maar de koop en de verkoop ervan niet. Het komt via Denemarken en Polen ons land binnen. Het gaat echt om miljoenen, zo wordt hier gezegd.
2: Oh.
0: Handhaving is dus lastig, want het is maas in de wet. Maar die maas in de wet proberen ze nu wel te dichten bij het ministerie.
2: Maar wat is dan het voordeel daarvan?
0: Dan kun je die blikjes goedkoper verkopen.
2: Ja, oké.
0: Ja, ze zijn ook goedkoper en je hoeft ze niet terug te brengen voor statiegeld. Vinden mensen ook makkelijker. Er zijn sinds april 2023 tot eind vorig jaar, meldt Statiegeld Nederland, 5,5 miljard blikjes ingeleverd met statiegeld.
2: Nou, ja, keurig. Ja.
0: Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg, is ons lopend vuur.
2: Nou, dat deed ik altijd wel tot een paar weken geleden. Toen heb ik voor het eerst weer een blikje weggegooid.
0: Oei, 15
2: ja.
0: cent.
2: Ja, nou ja, anders zou ik er echt de hele dag ermee moeten lopen. Want dat was, niet in de buurt. Zou ik echt de hele dag met dat blikje moeten lopen.
0: Ja, dan doe ik hem ook weg, hoor.
3: Ja, op een festivalterrein of wat dan ook.
2: Ja, doe ik hem weg. Maar leg ik hem wel keurig rustig, zonder te verkreukelen in een vuilnisbak, dat als iemand er nog belang heeft, dat ik hem meeneem. Maar anders neem ik het altijd mee, hoor.
0: Wij waren op vakantie in het buitenland en daar hadden ze geen statiegeld op die blikjes.
2: Oh.
0: En als je dan zo'n blikje, als zo'n warme dag, leeg drinkt, is dat verkreukelen is wel nog steeds heel lekker.
2: Ja. Maar als je zo'n blikje dan meeneemt, want het formaat is toch gelijk?
0: Nee, ja, maar dan pak je niet. Er zit toch wel een code op, volgens mij. Het gaat niet alleen in het formaat, dacht ik.
2: Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt, want dat is ook nog weer mooi.
0: Dikke winst.
3: Ja, nee, zo werkt het helaas niet. Nee, dat statiegeld, dat is echt landelijk geregeld. Dat is eigenlijk wel raar, hè. Dat, van alles mag niet meer. Plastic en noem maar op, rietjes, kan allemaal niet meer.
2: Heb ik laatst
3: maar die plastic flessen, op, geen probleem hoor. In Frankrijk, waar ik op vakantie was, daar kennen ze dat gewoon helemaal niet. Dan kun je gewoon je plastic flessen weggooien.
0: Het moet ergens beginnen misschien wel.
3: Ja, en een beter milieu begint in Nederland in dit geval. Ja.
0: Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg.
2: Ja, en laat het ons weten hoe dat bij jou zit. 050-3188-288, bellen of appen. Natuurlijk allemaal weer op hetzelfde nummer. En het staat inmiddels ook al op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar ook kun je terecht om je reactie achter te laten.
0: En uiteraard staat het sinds 7 uur ook op rtvnoord.nl. En in de app van Noord kun je hem ook vinden, het lopend vuur. Vind het leuk als je even meestemt. 82% van de stemmen zegt eens. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Dan nog een paar jarigen dicht bij huis is het de verjaardag van oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo.
3: Kijk.
0: 36 is zij vandaag geworden. Lieke Klaver is ook jarig, de atlete die afgelopen week nog vaak op tv was. Ook weer goud won natuurlijk. In de estafetteploeg. En brons solo. 28 geworden vandaag. Prins Gabriel is ook jarig. Die Prins Gabriel, ja. Dat is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde van België. En daar de tweede in de lijn van de troonopvolging, deze Prins Gabriel. 23 geworden vandaag. En John Hyatt is jarig. Zijn 74ste verjaardag vieren wij uiteraard met Have a Little Faith in Me.

0: Een man en een piano en hij is jarig ook. John Hiatt. Lekker hè. And have a little faith in me. Zometeen hier het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Dan hoor je met welke spelers FC Groningen in gesprek is voor contractverlenging.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Het is net 19:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Zuidwolde, meldt de politie op X. Het ongeluk gebeurde rond 19:30 op de kruising van de Groningerweg met de Westerseweg. De bestuurder reed met het voertuig tegen een boom waarop de auto direct in brand vloog. De politie heeft onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Een grote brand heeft vannacht het Rijksmonumentale Poortgebouw van begraafplaats De Stille Hof aan de Knijpslaan in Hoge Zand verwoest. De brand werd kort na 19:30 ontdekt. Het vuur woedde eerst alleen in het rieten dak van het pand, maar al snel stond het hele gebouw in brand. Kort voor 18:00 was de brand onder controle, maar de brandweer is nog altijd bezig met nablussen en probeert delen van het pand te behouden. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de brandweerkazerne van Haarlem is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af. Inbrekers forceerden het raam van een kantoorruimte. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie heeft vannacht in en rond de kazerne onderzoek gedaan. Anderhalve week geleden werd ook al ingebroken bij de brandweer in Ten Boer. Er is landelijk sprake van een inbraakgolf in brandweerkazernes. Vorige week stond de teller op 50 inbraken en pogingen tot inbraak. De inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar hydraulisch gereedschap, zoals spreiders en scharen om autowrakken open te knippen. Vertrekkend Shell-baas Frans Everts zegt dat de overheid er verstandig aan zou doen om de licentie voor het Groningenveld over te nemen van de NAM. Volgens de geboren Groninger zou Den Haag daarmee in geval van nood kunnen besluiten om de gaswinning toch weer op te sluiten. Op dit moment staat de wet dat niet toe, zegt Everts.
10: De wet is daar heel duidelijk over. Het veld is dicht. De NAM gaat dat niet doen. Maar je zou kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid zegt van, nou ja, die licentie die nu van NAM is, misschien is het verstandig om die over te nemen. En die ja, dan toch in staatshanden te hebben en te kijken, ja, mocht er extreme scenario's zijn, of je dat dan weer zou willen doen. Maar de NAM gaat dat niet doen.
1: Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kerklaan in Groningen. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en of er ook anderen bij betrokken waren. Het slachtoffer moest behandeld worden door ambulancepersoneel. Tijmen Blokzijl is met FC Groningen in gesprek om zijn contract te verlengen. De huidige verbintenis van Blokzijl loopt aan het eind van dit seizoen af. De Groninger speelde inmiddels al 104 competitiewedstrijden voor de FC. Dit seizoen werd hij door trainer Dick Lukien gekozen tot aanvoerder. De club is ook in gesprek met vleugelspeler Jorg Schreuders over contractverlenging. David van der Werf verlengde gisteren zijn contract al tot 2030. Het werd gisteravond een teleurstellende avond voor een aantal oudspelers van FC Groningen. Dusan Tadic, Tjaron Sherry, Brian Linssen en Kai Sierhuis gingen met NEC onderuit in de Champions League. In de Nijmeegse Goffert werd het 1-3 tegen Noorse Bodø Glimt. Daar mocht een andere oudspeler van de FC feest vieren. Isaac Mehta was namelijk invaller bij de Nooren. Hij speelde tussen 2022 en 2024 voor FC Groningen. Komende dinsdag volgt de return in Noorwegen. Een stadjer Marco Laurens beklimt samen met een vriend deze week twee bergtoppen in de Alpen voor het goede doel. Het gaat om de Zumsteinspitze en de Signalkuppe, twee toppen van beide zo'n 4500 meter hoog, op de grens van Zwitserland en Italië. Laurens hoopt met zijn actie minstens 1500 euro in te zamelen voor het Longfonds. Hij vertelt waarom hij zich hiervoor juist op grote hoogte inzet.
11: Zodra je op die hoogte komt, merk je gewoon dat eigenlijk elke stap wel meer inspanning kost. Thema ook, ja, denk aan mijn opa, die heeft zware COPD gehad. Een groot deel van zijn longblaasjes werkte niet meer. Je longen vullen zich nog wel, maar je krijgt gewoon minder zuurstof. En dat merk je op die hoogte, merk je dat ook. Het is net of je longen het wel doen, maar ja, dat ze zich vullen, maar dat je toch een stuk minder zuurstof hebt.
1: Je kunt Marco steunen via de website voorlongfonds.nl en dan zoeken op Marco. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
13: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest deed zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen. Het eerste grote boerenprotest dit jaar in Noord-Nederland tegen het stikstofbeleid is een feit. Drentse boeren gingen gisteren massaal de weg op. Groningse boeren sloten zich aan. We blikken zo meteen terug.
20: Hele goedemorgen.
21: Buenos días.

0: Armen in de ochtendploeg en relight my fire.
1: Honderden boeren trokken gisteren met hun trekkers door Drenthe uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze vertrokken vanaf verschillende locaties, ook vlakbij de Groningse grens, om via 12 gemeentehuizen te eindigen bij het provinciehuis in Assen. De burgemeesters wilden niet de protestbrief ondertekenen en op de N-wegen liep er flink wat vertraging op voor het andere verkeer. RTV Drenthe-verslaggever Jalmar Guit was er gisteren de hele dag bij. Jalmar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, bleef het bij Drentse boeren alleen of sloten Groningse boeren zich ook aan?
2: Nou, misschien een solidariteit. Ze hebben zich niet zo dusdanig kenbaar gemaakt als Groningse boeren. Er hingen ook nergens Drentse vlaggen bijvoorbeeld. Het ging echt om die omgekeerde Nederlandse vlaggen met heel veel spandoeken, heel veel protestborden. Dus ze zullen ongetwijfeld misschien een solidariteit wat hebben aangesloten. Er zijn ook best wel boeren, denk ik, die in Drenthe wonen. Ik noem de kop, waar ze misschien zich wel Gronings voelen. Maar ik denk dat het toch wel vooral Drentse boeren waren, omdat het ook echt gaat over Drents beleid.
1: Ja.
2: En niet zozeer om Gronings beleid. Ook om landelijk beleid, maar ook echt wel zeker om Drentse beleid.
1: Ja. En van tevoren was gezegd van ga niet de snelweg op. Nou, daar hielden de boeren zich wel aan.
2: Ja, inderdaad, dat is van tevoren gecommuniceerd. Je weet natuurlijk wel wat er is gebeurd op de snelweg in Brabant. Daar zijn wat mensen omgekomen bij een file. Helaas veroorzaakt doordat de trekkers stil gingen staan of op de snelweg gingen rijden. Ik moet er wel bij zeggen, je moet natuurlijk altijd opletten in een file. Dus is dit de boeren aan te rekenen? Dat kun je over twisten, maar feit is wel dat daardoor de boer wel ietsje meer onder vergrootglas is komen te liggen. Het rijden op de snelweg en dat ze... het heeft mogelijk meegespeeld in dat ze dat niet hebben gedaan. Ze hebben ook van tevoren gezegd, en dat is eigenlijk de hoofdreden, we willen ons gewoon aan de wet houden dit keer. We willen het gewoon netjes laten verlopen. Daar hoort op de snelweg rijden dus dan ook niet bij, want dat mag niet.
1: Ja. De boeren wilden steun van de gemeente. Die wilden dat de burgemeester een brief zou ondertekenen. De burgemeesters, dat deden de burgemeesters niet. Maar ze gaven wel steun. Laten we eens luisteren naar burgemeester Thijssen van de gemeente Tinalo. Hij zei tegen de boeren het volgende.
3: Hier vecht u tegen. De pen die symbool staat voor beleid. En beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als de wiel. Hier vecht u tegen. Als u blijft doen wat u de afgelopen jaren gedaan, dan komen wij in een vicieuze cirkel. En als u deze stikstofbrief weg hebt, dan komt er weer een nieuwe stikstofbrief.
1: Ja, de burgemeester van Tinalo, burgemeester Thijssen. Er was dus begrip enige steun, maar ook niet de steun die de boeren wilden. Hoe werd erop gereageerd?
2: Op dit verhaal van Thijssen natuurlijk wel met een lachje en een applaus. Want hij zegt natuurlijk wel dingen die ook een beetje in het straatje van de boeren passen. Aan de andere kant geeft hij ook wel een waarschuwing. Hè, van luister, als jullie het weer doen zoals de afgelopen jaren geleden, dan kan het weer zomaar zijn dat het over een paar jaar of over een tijdje weer precies zo eruit ziet als dat het de afgelopen tijd heeft gedaan. En dat het dus ook weer niks oplost dat jullie weer boos zijn. Dus eigenlijk roept hij de boeren hierop van nou, bedenk iets waarmee je nu waarschijnlijk om tafel kunt. Waar je met de bestuurders over samen kunt hebben om eruit te komen. Eindelijk na al die jaren. Over het algemeen vonden de boeren het natuurlijk niet zo leuk dat al die burgemeesters hun verklaring niet wilden ondertekenen. De plekken waar ik ben geweest, vooral in het Zuidwesten, daar werd het best wel hoge lach werd dat ontvangen, zeg maar. Of er werd boel geroepen, er werden leuzen geroepen. Wel zijn er wat politieke partijen die hebben getekend. Achteraf denk ik wel dat er toch een soort begrip is ingedaald voor een deel van de boeren. Burgemeesters die hebben uiteindelijk aangegeven, we kunnen dit gewoon niet tekenen, want dat betekent dat wij ons rechtstreeks tegen het democratisch genomen besluiten richten. Maar we kunnen jullie wel op andere manieren steunen. Bijvoorbeeld door de lobby, door in gesprek te blijven, door jullie verhalen aan te kaarten, dat soort zaken.
1: Ja. En de stemming was eigenlijk best rustig. Hè? In Brabant liep het al uit de hand. Vorige week, daar was hier geen sprake van.
2: Nee, daar was dus van tevoren expliciet toe opgeroepen. Jongens, houd netjes, houd veilig, niet de snelweg op. Geen gekke dingen, geen trammeland. Ze wisten ook, want de avond ervoor kwam de politie nog met een statement dat er op ze wel wilde worden gelet. Dus wie op de snelweg ging, daar wordt op gehandhaafd. Wie zijn kenteken afplakt, zodat er geen boetes kunnen worden uitgedeeld, die wordt van de weg gehaald. Dus dat wisten ze ook, maar ze wilden ook waarschijnlijk gewoon de goodwill erin houden. Weet je, laten zien, wij zijn fatsoenlijke demonstranten. Wij willen gewoon, wij komen op voor onze belangen. Wij zijn echt ook wel, wij vrezen ook echt voor onze toekomst. Maar dat gaan we wel op een nette manier doen. Want ja, dat werkt uiteindelijk toch het beste als je niet heel veel mensen tegen je krijgt. Die denken, ach, daar heb je die boeren weer. Die halen de boel weer over de kop.
0: Het zal niet het laatste noordelijke protest zijn, denk ik, hè, jammer.
2: Dat zou zomaar kunnen, want er zijn eerder ook protesten geweest in andere delen van het land. Je noemde net ook wel Brabant. Het kan ook zomaar zijn dat er op andere plekken boeren nu ook denken van, goh, dat in Drenthe, dat hebben ze wel hartstikke mooi gedaan. Zo'n enorme opkomst, want we hebben het over een trekker of 700, 750. Misschien kunnen wij dat ook wel. En ja, we zijn het ook niet de eerdere protesten vergeten. We zijn ook niet de protesten vergeten in Groningen bij het provinciehuis. Dus ja, dat boeren zich ook in de rest van het noorden zullen gaan roeren de komende tijd, ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Dankjewel, Jarmo Guit van RTV Drenthe. Het is 7:15. Laten wij gelijk maar naar het weer gaan. Gert Voerman, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: Dat zonnetje wat ik een uur geleden zag, die zie ik nou niet meer, hoor.
4: Nee, het wisselt echt van plek tot plek. Er zijn wel vrij veel wolken, hoor. Maar zo af en toe is de zon inderdaad ook zichtbaar. En wat belangrijker is, dat zien we niet op waarnemingshoogte, maar op 5 kilometer hoogte dat het steeds kouder wordt. Daar vriest het altijd. Was het gisteravond -13, nu -18, -19. En hoe groot het verschil tussen de grond en 5 kilometer hoogte, en dat is vandaag zo'n bijna 40 graden, hoe groot is de kans op buien. Dat gaan we vandaag merken. Dat betekent dus wolken, af en toe zon. En in de loop van de ochtend en de middag gaan er steeds meer buien ontstaan. En vooral vanmiddag, misschien ook al eind van de ochtend zit het lokaal onweer bij. Er zal wat kleine hagel bij zitten. Maar ik moet er wel bij zeggen, de aantal buien zal sterk van plek tot plek verschillen. Met maxima van 20, misschien 21 graden. Maar als de buien vallen is het 18 tot 19 graden. Met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien weer. 11 tot 14 graden. En morgen overdag vallen in de ochtend een paar buien. In de middag weer een wat droger. Met vergelijkbare maxima van 19 tot 20 graden. En dan een matige noordwestenwind.
0: Dankjewel. En zometeen in de ochtendploeg lopend vuur. Het gaat over statiegeld op blikjes.

0: Lionel.
1: Maar daarna zijn Birdie gisteren was er nog in het nieuws. Hij vertelde bij ons op Radio Noord dat hij te maken heeft met een slaapapneu, waardoor hij momenteel niet meer zijn werk kan doen als buschauffeur. Best verdrietig. Maar goed, er wordt aan gewerkt om dat uiteindelijk toch weer mogelijk te maken.
2: Lopend vuur.
1: Ja, ons lopend vuur gaat vandaag over statiegeldblikjes. Dat hebben we sinds 2023. Maar criminelen, zo wordt dat genoemd via 1 Vandaag, die zijn bezig met een omleidingsroute waardoor ze toch blikjes zonder statiegeld het land in krijgen. Dat is goedkoper. En die gaan dan via maaltijdbezorgers bijvoorbeeld naar de consument toe. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg, is ons lopend vuur. Wat komt er binnen?
3: Nou, Krino Dijkema reageert. Die zegt, ik heb eigenlijk nooit blikjes. Mocht ik ze toch hebben, dan lever ik ze altijd wel in. En Richard Riepema die zegt, ik gooide sowieso al geen blikjes weg. Ik verzamel dat altijd voordat het statiegeld ingevoerd werd. En dan leverde hij het in als oud ijzer. En dat heeft hij eigenlijk met alles gedaan, tot ergernis van zijn ouders. Maar goed, op zich wel heel handig, ja, dat je daar nog weer een soort van handel in ziet. En Martin Knol die zegt, het is voor fabrikanten veel goedkoper om nieuwe flesjes en blikjes te produceren dan om te recyclen. En ook nog statiegeld erbovenop. Dit systeem zal daarom nooit werken. Er is niet goed over nagedacht. Nou, of het helemaal klopt, Martin, daar heb ik nog geen tijd voor gehad, maar het is wel zijn reactie.
1: 050-3188-288, daar kun je je reactie kwijt. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 82% zegt eens tegen de stelling, door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. Straks naar 8 en die ga je zeker niet weggooien. Kun je het weerstation winnen van RTV Noord.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Het is nu 8 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
12: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
11: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
13: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
11: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden.

Holly Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan. Het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd. Groningen.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

is Groningen 1.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan. Het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. De autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, om van wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Non-stop. Groningen 1.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maali Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten er nu 404.000.

1000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Het is nu 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Luisteraars, fijn dat u deze morgen weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze zondagmorgen van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door dominee Van der Griend, maar deze wordt voorgelezen door Gieneke Tijdens. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smits. We beginnen deze morgen met het lied Beveel gerust uw wegen, en het is een samenzanglied.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt het lied Mijn Herder is de Heere God en het wordt gezongen door het Westlands Mannenkoor.

Voor de overdenking kunt u nog luisteren naar het lied Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. En dit wordt gezongen door het Psalmproject.

De overdenking gaat over: heb jij wel eens een engel gezien? Lieve luisteraar, hebt u wel eens een engel gezien? Jaren geleden stelde de Haarlemse huisarts Dr. Molenberg die vraag aan zijn patiënten. Hij schreef er later een boek over. Een oma gaf een antwoord dat hem bijbleef. Ze wees naar haar kleinkind en zei: ja hoor, ik zie regelmatig een engel. Mijn kleine engeltje. Kijk, hier naast me. Engelen spreken tot onze verbeelding. Juist omdat wij ze niet zien. We denken aan vleugels, witte kleren, licht en hemelse muziek en zang. Wel meer dan 1000 keer noemt de Bijbel de engelen. De goede en de kwade. De Bijbel schetst ons de engelen niet alleen als hemelse boodschappers. De Hebreeënbrief noemt hen gedienstige geesten, uitgezonden om mensen te helpen. En soms komen ze zo dichtbij dat mensen zonder het te weten engelen gastvrijheid hebben bewezen. Dat brengt mij bij iets verrassends. Misschien zijn engelen niet alleen wezens waarnaar wij omhoog kijken. Misschien laten zij ons ook zien hoe het leven van een christen eruit mag zien. Gewoon hier op aarde, in dit leven, ons dagelijks leven. In het Onze Vader bidden wij: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. In de hemel wordt Gods wil gedaan. Dat doen die engelen, dag en nacht, vanaf hun schepping tot nu toe. Maar wat betekent onze bede voor ons hier in het Oldambt, in ons huis, op ons werk, tussen mensen die ons nodig hebben? De engelen verheugen zich, zegt Jezus, wanneer één mens thuiskomt bij God. Zij waren er voor hem toen Jezus werd verzocht. Zij dienden hem. Zij waren erbij in de beslissende momenten van zijn lijden en verkondigden bij het lege graf dat hij was opgestaan. En ook na de hemelvaart van Jezus bemoeien ze zich ermee. Wat staan jullie in het niets te staren? Vroegen ze. En brachten de belofte van hun

Zoals jullie hem hebben zien weggaan, zo zullen jullie hem ook weer zien komen. En nu kijken zij als het ware mee en leven mee met de kerk. Ze zijn, denk ik, de meest kerkelijk meelevende wezens die Gods schepping kent. Petrus zegt dat engelen verlangen te begrijpen wat God door zijn genade in mensen doet. Paulus noemt de gemeente zelfs een schouwtoneel voor de engelen. Wat zien zij dan bij ons? Zien zij iets van Jezus leven in ons leven? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Daar zit misschien wel de kern. Wij hoeven geen engelen te zien om iets van de hemel te laten verschijnen. Op beslissende momenten, wanneer tijd en gelegenheid samenvallen, kunnen wij zelf als gedienstige geesten worden. Iemand die helpt, troost, verzoent, vergeeft, spreekt, zwijgt, bidt of eenvoudig weg naast een ander blijft staan. Dat is de kracht van het hemelse leven, omdat Jezus leeft. Jezus is niet alleen opgestaan om ons later naar de hemel te brengen. Zijn opstandingsleven wil vandaag al in ons zichtbaar worden. De Heilige Geest zet ons in die beweging. Dus vraag u zelf eens af, wat merkt mijn omgeving ervan dat Christus leeft? Wat heeft mijn gezin, mijn straat, mijn dorp eraan dat ik bij Jezus hoor? Misschien is dat wel de meest onverwachte manier waarop een engel zichtbaar wordt. Niet met vleugels, maar met handen die helpen, met voeten die gaan, een mond die bemoedigt en een hart waarin Christus geest woont. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Lieve luisteraar, bid daarom. Heer, maak mij vandaag beschikbaar. Laat mij op het moment dat het nodig is, uw liefde doen, zodat iemand door mij heen iets van de hemel op aarde ervaart. Niet omdat ik bijzonder ben, maar omdat uw geest mij leert leven uit uw opstanding. Dat ze mogen zien dat u leeft. Dat ze mogen gaan geloven dat God goed goud is. Dat is wat ik wens. Het is uw wens voor de hemel en voor de aarde. Amen. We gaan nu luisteren naar Psalm 91. U bent mijn schild. En dat wordt gezongen door Suzanne van der Velde.

afgelopen week hadden we een jarige en het was Ronnie, onze technicus. Ronnie, van harte gefeliciteerd namens de gehele Smeltkroes-team. En je krijgt van ons het lied Mijn Jezus, Mijn Redder. En het komt uit Nederland Zingt.

We gaan nu luisteren naar het lied Heer, wat een voorrecht, gezongen door het Christelijk Mannenkoor Loof de Heer.

Het volgende lied is Wees Mijn Verlangen. En dat is samenzang met soliste Elise Mannen.

Dit was Smeltkroes. Met zijn overdenking door dominee van der Vriends, maar voorgelezen door Gieneke Tijdens. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Deze uitzending wordt aanstaande donderdagavond herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. We besluiten ons programma met een lied. Zegen ons al goede en er wordt gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

0: Het is nu 7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Opmerking 921 was dit. Jezus wees de naam. En dat was het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela. En natuurlijk verder buiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en presentatie Geert Smit. En het volgende is een prachtig nummer van Zero Worship. En daar doen mee Christian Vervoerd, Jaffer en Sifra, Simpel Liefdeslied.

Mijn mooie getuigenis is dit. Red Rocks Worship met Chris Brown en Tyler Roberts. The Lord is with me. Torren Wells en Paul en Hannah McClure hebben ook weer een prachtig nieuw nummer op de socials gezet. En onder andere is dit Making Room.

De nieuwste van Francesca Battistelli. We hebben een poosje niks van haar gehoord. Nou, wij tenminste niet, maar he will. Matt Boswell, Brian Fowler en Matt Papa. Samen doen ze How Great is the Greatness.

Het antwoord is onderweg, zegt Brandon Lake. The answer is on the way. Charity Kale, goede zangeres, gaan we naar luisteren. Amen.

rauwe rockstem van Zach Williams, Jesus Love. Het volgende nummer die komt van een tijdje terug, dikke 20 jaar denk ik. Vineyard Music en Bless His Name.

hoop dat jullie hebben genoten vanavond van dit uurtje dabbare gospelmuziek. Nieuwe gospelmuziek, oude gospelmuziek. Maar we zijn klaar en we gaan luisteren naar de laatste liedje van Opwekking 908. Graag tot de volgende keer bij Dabbaar.

0: Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Groningen 1. Van harte welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Twee uurtjes met liederen, al dan niet op verzoek. Liederen waarin we God loven en prijzen. Mensen mogen bemoedigen. En ook voor de mooie, blijde momenten danken wij de Heere God in ons lied. En wij gaan dat nu doen met Psalm 46, vers 1, 4 en 6. Met woorden uit Psalm 125. Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

In ons leven mogen wij vertrouwen op God. In vers 4 van gezang 470 staat: de rots mijn ziel, waar ik eeuwig op bouw. We gaan luisteren naar Kampermannenzang.

Over die rots gesproken, het woord van God, dat is de grond waarop wij bouwen. Omdat hij nooit beloften schond, op hem kun je vertrouwen. Uw huis wordt op de rots gebouwd, dan kan het iedere storm weerstaan en zal het nooit ten onder gaan. Woorden geschreven door G. Vidder, het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal zingt over die rots.

Vanavond wordt de techniek verzorgd door Gert Wups. Samenstelling en presentatie van dit programma Jannie de Vries. Volgende week zal ik het programma weer presenteren. En de komende week ga ik het voorbereiden en kunt u mij bellen voor verzoekjes op telefoonnummer 0599-313609. 0599-313609. Of mailen naar j.eleveld@hetnet.nl. En wilt u dat dan doen voor vrijdagavond 6 uur. Straks om 10 uur na de uitzending van Muzieker voor het Hart kunt u luisteren naar een kerkdienst. Zondag 16 augustus, gisteren dus, is er een kerkdienst uitgezonden vanuit de hervormde gemeente van Westerlee, Heiligelee. Het is een opname van zondag 9 augustus. Voorganger dominee Hoekman, schriftlezing Handelingen 16, vers 16 tot 34 en vers 17 en 31. Thema in drie gedeeltes, halve waarheid, vervolging, Jezus alleen. Dus na deze uitzending om 10 uur. Gaan we nu naar de verzoekjes. Voor mevrouw H.A. Sassen een felicitatie van de PKN-gemeente van Stellingen. U was jarig op 10 augustus en heeft uw 92e verjaardag mogen vieren. Gods nabijheid toegewenst in uw hoge leeftijd. En u mag weten, God zij met u al uw levensdagen. Hij zal u in zijn goedheid bewaren. Voor u zingt het christelijk gemengd Drechtstedenkoor: Leg maar stil je hand in zijn handen.

Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Nieuw-Pekela een hartelijke felicitatie voor de heer E. Hulsebos, die op 11 augustus zijn verjaardag mocht vieren. Natuurlijk kozen we een lied gezongen door het christelijk mannenkoor Albatros, want daar bent u of was u lid van. De Heer Jezus zegt: ik ben er al de dagen van uw leven en zal in alle omstandigheden bij u zijn. In blijdschap, maar ook in verdriet en pijn, zegt Jezus, die ons met liefde wil omgeven.

Op 12 augustus heeft mevrouw G. Prins Potse haar 83ste verjaardag gevierd. De PKN-gemeente van Sellingen feliciteert u en wenst u God zegen toe. Het christelijk gemengd Drechtstedenkoor zingt 1000 vragen komen boven. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Uit 1 Johannes 5, vers 15.

Mevrouw Potse Prins van uw koor Pax Optima Rerum, ook een felicitatie voor uw verjaardag van 12 augustus, uw 83ste. Voor uw woorden uit Psalm 55, vers 23. Leg je last op de Heer en Hij zal je steunen. Nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. Van de CD Nederland zingt het lied Nooit kan het geloof te veel verwachten.

De hervormde gemeente van Vlagtwedde feliciteert u, mevrouw G. Riksjager, met uw 94ste verjaardag, die u op 12 augustus mocht vieren. God zegen toegewenst in uw hoge leeftijd. En het lied Elk uur, elk ogenblik. Maar wie het zingen, dat kan ik u helaas niet vertellen. Maar wat wij wel willen zeggen is dat uw hulp en sterkte mag komen van God. Hij is de rots waarop wij kunnen bouwen. Op hem mogen we ons volste vertrouwen stellen. Hij die altijd begaan is met ons lot.

Voor mevrouw J. Riks Brouwer een hartelijke felicitatie voor uw 89ste verjaardag die u op 13 augustus hebt mogen vieren. Het is van de hervormde gemeente van Vlagtwedde en ze bieden u het lied aan Nader mij God bij u, gezongen door het christelijk mannenkoor Stadskanaal. Dat uw hoop mag zijn op God de Heer. Hij zorgt voor u iedere dag dat u hem danken mag voor zijn gezondheid. Dank dat ik dit ervaren mag.

Op 13 augustus heeft u, meneer H.J. van Zanden, uw verjaardag mogen vieren. En voor u een hartelijke felicitatie vanuit de protestantse gemeente van Wedde. En natuurlijk een lied. Voor u zingt het christelijk mannenkoor Crescendo uit Winschoten het lied Heer, ik kom tot u.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert de heer H. Jonker in Stadskanaal. U heeft op 14 augustus uw 80ste verjaardag mogen vieren. God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar. En voor u zingt het christelijk mannenkoor Stadskanaal over Gods schepping. En uit een gedicht van Verder Nicolai: de hemelen vertellen Gods eer en overal zijn heerlijkheid. Het is te zien, wereldwijd. Het is een wonder, steeds weer. Thank you.

Van de hervormde kapel Jeruel in Vledderveen ook een felicitatie, meneer Jonker in Stadskanaal. Het is voor uw 80ste verjaardag die u op 14 augustus heeft mogen vieren. Wees mijn leidsman, trouwe heer, met 1600 Katwijkse mannen, zingen voor u en voor u ook deze woorden. Jezus zegt, ik ben met u alle dagen. Wat een troost om dit te mogen weten, dat wij nooit zullen worden vergeten.

Christelijk Gereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela feliciteert de heer W.J. Kloppers in Veendam. U heeft op 14 augustus uw verjaardag gevierd. Dat de Heer u nabij zal zijn in dit nieuwe levensjaar bidden wij u toe. Laten we stil zijn voor God de Heer. Op hem mogen we vertrouwen. Voor u wordt Psalm 62 gezongen. Mijn ziel is immer stil tot God.

Op 15 augustus mocht u mevrouw P. Lut Meezag in Sellingen uw 83ste verjaardag vieren. De PKN-gemeente van Sellingen feliciteert u en wenst u God zegen toe. Voor u het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen van de CD Nederland zingt. U mag weten dat de Heer uw leven beschermt. Niet alleen vandaag, maar altijd. Ja, zelfs tot in der eeuwigheid.

Mevrouw Ey van Ginkel-Hoving, u heeft op 16 augustus uw 90ste verjaardag mogen vieren, dat de Heer u in dit nieuwe levensjaar, in deze hoge leeftijd, zeer nabij mag zijn, bidden wij u toe. En u wordt hiermee gefeliciteerd door de PKN-gemeente van Stellingen. En we kozen voor het lied U bent mijn schuilplaats, Heer, gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer, onder leiding van Jan Quintus Zwart, hem schuilen.

De hervormde gemeente van Vlagtwedde feliciteert u, mevrouw J.H. Jelsma Groen. 86 jaar mocht u worden op 17 augustus. Dat is vandaag. God zegen toegewenst voor u en uw man. Voor u het lied Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert. Wie het zingen kan ik u helaas niet vertellen, maar voor u nog woorden uit Spreuken 3, vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken.

Heer, help mij te geloven dat, hoe u mij ook leidt, uw weg steeds voert naar boven, naar de eeuwigheid. Het jongerenkoor Laudate zingt: Heer, maak toch mijn harten waarachtig en trouw.

Als ik bij iedere voetstap steeds luister naar uw stem, dan reis ik mijn weg in blijdschap naar het Nieuw Jeruzalem. Het christelijk mannenkoor Crescendo uit Winschoten zingt Nieuw Jeruzalem.

U bent mijn bron, mijn kracht, mijn helper, mijn gids op heel mijn levenspad. Wat moest ik zonder u beginnen als ik u niet als mijn helper had? Het Urker Mannenensemble, onder leiding van Pieter Jan Leuzink, zingt Heer, wees mijn gids.

We gaan zo luisteren naar het christelijk mannenkoor Albatros. En zij zingen het lied You Raise Me Up. U heft mij op.

We hebben geluisterd naar het christelijk mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela met solisten. Uw liefdevolle zorg biedt mij een schuilplaats ter bescherming. U voert mij veilig aan uw zij, geleid door uw ontferming. Woorden geschreven door Jelly Verwaal. En het christelijk mannenkoor Stad Genaal zingt Blijf bij mij, Heer.

Want ik ben de Heere uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: wees niet bevreesd, ik help u. Het jongerenkoor Emmanuel uit Putten zingt: wees niet bezorgd.

Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wie op de Heere vertrouwen, van de CD Jeruzalem, stad van goud.

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Koren uit Bennekom en Ede. Heer, mijn hart zoekt u te vinden.

Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Helaas, het lied wat ik hierbij uitgezocht had, die doet het niet. Dus gaan we verder met de volgende. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Christelijk gemeentekoor Emmanuel uit Renen komt vermoeiden.

Het schijnt technisch toch iets misgegaan te zijn, maar wat het is, ik hoop dat we er straks achter komen.

We hebben geluisterd naar het christelijk gemeentekoor Emmanuel Eid uit Renen met het lied Komt Vermoeiden. Passend bij de tekst die ik las, hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog, maar zie op hem. U zal ik loven, Heer, zingt het Griffmeert kinderkoor uit Rauwveen.

We hebben gekozen voor een medley van Psalm 138 en het lied U zal ik loven, Heer. We hebben het er net ook al gehoord, maar dit is een andere uitvoering. En als laatste van deze drie, en Jezus, Hij is koning.

Volgende week zal ik het programma weer presenteren. En de komende week ga ik het voorbereiden en u kunt mij bellen voor verzoekjes op telefoonnummer 0599-313609. 0599-313609 of mailen naar j.eleveld@hetnet.nl. En wilt u dat dan doen voor vrijdagavond 6 uur? En zo dadelijk, na 10 uur, kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente van Westerlee, Heiligerlee. Het is een opname van zondag 9 augustus. En gisteren is deze ook uitgezonden via Groningen 1. Voorganger is dominee Hoekman. En de schriftlezing uit Handelingen 16, vers 16 tot 34 en vers 17 en 31. Het thema is in drie gedeeltes: halve waarheid, vervolging, Jezus alleen. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website van Groningen 1 Radio. Klikken op Groningen 1 gemist en dan op kerkdienst. Zo ook de andere programma's van Groningen 1. Ook dit programma kunt u nog eens een keer weer beluisteren. Gert, hartelijk bedankt voor het verzorgen van de techniek. We nemen vast afscheid van u en we hopen dat u van het programma heeft genoten, van de muziek en de gesproken teksten, en dat u erdoor bemoedigd mocht worden. We wensen u nog een fijne avond en voor straks wel te rusten. En we luisteren nog naar het instrumentale lied Ik heb de vaste grond gevonden.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
0: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Stil gebed bidden om de zegen van de Heer. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat. Het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En daar zingen we ook van, vanuit Psalm 45...

Gemeente, we zijn gemeente van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God werd mens en hij kwam bij ons. En dan schrijft Paulus over Jezus in de Hebreeënbrief dat zijn hart vervuld was met de wet van God om die te doen. Ik draag uw heilige wet, zo zingt Psalm 40... en dan past Paulus dat toe op de Heer Jezus. Zo vervuld was Jezus om de wil van God te doen, liefde tot God en liefde tot ons, want hij is gehoorzaam geweest. Hij is de tweede Adam, Romeinen 5, getuigt ervan, volmaakt. Hij doet wat wij niet konden doen en niet gedaan hebben. De wet van God volledig houden. En voor ons sterven, voor ons zondigen en voor onze overtreding is hij gestorven. Heeft hij zijn bloed gestort. En zo lezen wij de heilige wet, terwijl wij weten dat Jezus dood geweest is en dat hij leeft. Zo bidden we ook als we de wet van God horen. Heere, ik hoor die wet van u en ik zie wie u bent, hoe groot en hoe heilig en hoe klein en hoe zondig ik ben, maar ik schuil bij u. Ik vlucht tot Jezus. Paulus zegt ook, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Zo kunnen we luisteren. En nog sterker gezegd, zo willen we luisteren met het gebed, Heere, om die te doen uit dankbaarheid. Om te doen wat u van mij vraagt. Want het kan door Jezus Christus, die voor mij betaald heeft. Zullen we luisteren naar de heilige wet. En daarna zingen wij Psalm 65, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niets voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Heb God lief boven alles en de naaste als uzelf. Zo vatte de Heer Jezus de wet samen en bindt die op ons hart. En deed daarmee ten diepste niets anders dan, mensen, kijk maar in mijn hart wat ik gedaan heb. Ik heb God lief en ik heb jou lief. En dat vraagt de Heere ook van ons als vervulling van de wet.

Gemeente, we gaan in gebed. We bidden om de zegen van de Heere. En als we dat doen, doen we dat niet als de heidenen die proberen God aan hun kant te krijgen. Dat zie je ook op de Karmel gebeuren bij Elia. Daar gaan die priesters van Baal gekke dingen doen, zichzelf snijden en roepen en proberen om Baal te bewegen. Denk aan ons en antwoord ons. Als wij bidden, dan weten we, God heeft al lang en breed geantwoord. Door bij ons te komen toen wij wegliepen, dat zie je bij Adam en Eva. Door zijn zoon te zenden, en dat is een liefde die voor heel de wereld is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus ja, wat wil je? God bewegen? God is al bewogen. En hij wacht. Hij wacht om genadig te zijn. En als je dat binnen laat komen, dan wordt bidden ook weer makkelijk. Dat je eigenlijk moet beginnen met: Heere, ik ben veel te laat bij u. Ik had veel eerder moeten komen en veel meer moeten en durven vragen. Zullen we dat gaan doen? We gaan bidden. Lieve Heere, wat bent u groot en goed, veel groter en veel volmaakter dan wij ooit voor mogelijk houden. Want wij zijn zo beperkt door ons eigen verkeerde gedachtenpatroon. Zo klein ook, zo sterfelijk, zo nietig en beperkt. Als de oudste van ons 100 jaar wordt, zeggen we, dat is heel oud. Sommigen gaan er overheen. Meerderen halen het niet. En dat beperkt ons denken. We zijn begrensd door de tijd. En we denken in generaties en de eeuwen die gaan en die komen. Maar u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Eer de bergen geboren waren, was u er al. Heer, u bent van eeuwigheid. En uw trouw en uw liefde ook. U bent niet door ons te bewegen, u was bewogen. En daarom zien we dat ook gebeuren als Adam en Eva bij u weglopen. Dat u hen opzoekt, omdat u hen nooit hebt losgelaten. Heren, dan zien we het ook gebeuren dat u uw zoon zendt. Heerlijk evangelie, de openbaring van uw liefde voor heel de wereld. En dat u dat doet, hem aan het kruis laat nagelen. Uw zoon die mens geworden is, verlaten door u. Zo lief hebt u ons gehad, Heere. Toen wij nog zondaars waren, zo zegt Romeinen 5 dat zo krachtig. Toen wij nog vijanden waren, hebt u die verzoening geschonken. Wat een geschenk. En er blijft er maar één ding over. De Heere wacht om genadig te zijn. Dat u de Vader bent die op de uitkijk staat en zegt: wanneer komt mijn zoon, mijn dochter terug? Heere, hier zijn we, bij u. Waar moeten we anders heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Bij u is rust, bij u is reinheid, harmonie, vrede. Met al onze onrust die wij meedragen en onzekerheid en diepe vragen ook vanwege het leven, wat er gebeurt in ons eigen leven of om ons heen. Geliefden, Heren, die we met alle zorg met ons meedragen. Heren, wij weten het soms ook niet. Maar bij u kom ik tot rust. Heel persoonlijk. Bij u, zegt David, schuil ik. En mogen we ook in alle stilte ons verdriet en onze pijn vertellen. En onze tranen ook laten zien, zoals een kind op schoot bij vader en moeder, als het goed is, daar juist zo intens zichzelf kan zijn. Mogen we ook dat leren, Heren, al meer. En juist dat de zondag daar ook een middel in is om te leren, en de diensten die we met elkaar mogen beleven, ontvangen, om te leren dat we bij u onszelf kunnen zijn, thuis mogen komen. En dat u ook tot ons wilt spreken, onderwijs wilt geven vanuit uw woord. Dat de schriften opengaan. Help ons daarbij, Heren. Spreek tot ons. Dat we de Bijbel mogen begrijpen en dat het ons raakt en bezighoudt. En het ons denken gaat vormen en ons gedrag gaat reformeren. Heren, dat we u in het oog hebben. Onze Heere Jezus Christus.
Zend uw woord uit in ons leven. En niet alleen hier, op alle plaatsen, Heere. Overal waar u uw gemeente hebt, wilt u uw gemeente zegenen. En uw woord zenden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit Handelingen 16. En we lezen vanaf vers 16. En dan lees ik door tot en met het gedeelte dat Paulus en Silas in de gevangenis komen. En daar doet God grote wonderen. Vanaf vers 16 tot en met 34. En het gebeurde toen wij, dat is Paulus en Silas, naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomst verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af, gaven bevel hem met stokken te slaan. En nadat ze hun vele slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. Toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. Toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer en bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Tot hier de lezing van dit gedeelte. Het begint dus bij dat meisje dat bezeten is door een boze geest. En daardoor komt er een grote oproer, een crisis, omdat Paulus en Silas dat meisje verlossen van die bezetting, van die boze geest. Maar dat valt verkeerd bij de mensen daar in Filippi. En er komt oproer en ze komen in de gevangenis, maar dan gaat God door. En wij denken soms van: ja, dit gaat verkeerd. Maar dan gaat God zijn ongekende gang en zijn ongekende weg, terwijl wij onbegrepen wegen moeten gaan soms. En dat is het toch, in de gevangenis. Voeten in een blok. Maar ze zingen. De gevangenen luisteren. En God werkt. En die stokbewaarder, zo wordt je ook wel genoemd, de cipier, de gevangenisbewaarder, die slechts zijn taak gedaan heeft, die geeft zijn leven aan Jezus en zijn hele huisgezin. Gaat daarin mee. Ja, zo werkt God. Ik wil twee momenten centraal stellen in de verkondiging. Dat is vers
17. De boodschap van dat meisje, de boze geest, die dus ook denkt dat hij moet verkondigen. Een boze geest die het evangelie brengt in vers 17. Maar het is geen evangelie, het is een half evangelie. Dat ga ik ook uitleggen. En vervolgens de boodschap van Paulus in de gevangenis tot die gevangenisbewaarder, die cipier, die dan een hele heldere boodschap brengt. Dus eerst vers 17 en dan vers 31. Luister maar naar die halve boodschap van die jonge vrouw die bezeten is. In vers 17, zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God Allerhoogste. Nou, dat klopt allemaal. Die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Kijk, en dat klopt niet. Dat is echt de listigheid van de duivel om een halve boodschap te laten verkondigen. Een weg naar de zaligheid. Klopt niks van. Maar goed, we gaan er naar luisteren. Dan begrijpen we gelijk ook waarom Paulus daar zo furieus op reageert. En dat hij het ook zelf anders verwoordt in vers 31 als die gevangenisbewaarder. Roept, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan is het antwoord luid en duidelijk: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. Deze twee teksten, vers 17 en 31... die wil ik aan elkaar verbinden met drie kernzinnetjes, drie kernwoorden. Dat is deze, een halve waarheid. Dat is vers 17, een halve waarheid. Als de boze geest door het meisje zegt: een weg naar de zaligheid. En dan in de tweede plaats vervolging. Want dan zie je hoe de boze, de Satan, losgaat om juist de mond van Paulus en Silas te snoeren, zodat zij niet meer verkondigers zijn van die blijde boodschap. Vervolging, dat is het tweede kernwoord. En het derde, Jezus alleen. Als in de donkerste delen van de gevangenis, waar het licht niet doordringt, God aan het werk is. En waar getrouwe christenen zingen, zelfs hun loflied in de nacht. En waar de aarde beeft. En waar een hart verbroken wordt. En waar Paulus een duidelijke boodschap brengt: Jezus alleen. Drie kernzinnetjes dus. In de eerste plaats een halve waarheid. Dat is echt duivelswerk, halve waarheden. Ten tweede, vervolging. Ja, dat is ook duivelswerk, volop. En dan Jezus alleen. Dat is waar het om draait. In de verkondiging van de blijde boodschap. Allereerst die halve waarheid. Ja, ik moest hier zelf ook eerst een aantal weken over nadenken. En ik heb er ook een aantal keer over mogen preken nu de achterliggende weken. En dan groeit dat beeld ook voor jezelf. En inderdaad, wat gebeurt hier? Als Paulus in Filippi is, en dan beginnen we met de schriftlezing en het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen. Ja, dan worden we geconfronteerd met een meisje die bezeten is. Maar hieraan voorafgaand is er al heel veel gebeurd. Paulus is al een tijdje in Filippi. Hij is daar op een hele bijzondere manier naartoe gebracht. Door de Heilige Geest. Dat is wel heel duidelijk. Want toen hij nog in Klein-Azië was, zeg maar aan de andere kant van het water, het huidige Turkije, toen hij nog in Klein-Azië was, trok hij van plek tot plek om het woord van God te brengen. Het woord van de opstanding en het kruis van Jezus. En dan lees je in Handelingen 15 en het begin van 16... dat de Heilige Geest Paulus verhinderde om het woord te brengen.
En dan ervaart Paulus dat en dan zoekt hij weer zijn weg. Moet ik dan op een andere plek zijn om het woord te brengen van de Heere, dat wat God van mij vraagt? En dan staat er, en de geest liet het hem niet toe. Dat is wat? Dat de Heilige Geest je tegenwerkt. Nou, reken maar dat Paulus vragen heeft gehad. En zo zien we hem ook in Troas uiteindelijk met die vragen vastlopen, gelukkig maar. Want als wij het niet meer weten, weet God het wel. Paulus, kijk eens goed. En Paulus ziet een Macedonische man. Een man die zichtbaar is, gekleed als een Macedonische. Iemand van de overkant, uit Griekenland, Macedonië. En die man zegt, kom over en help ons. En dan zegt Paulus tegen Silas, ja, maar nu is het duidelijk. Nu snap ik die moeilijke en onbegrepen weg die achter ons ligt. Wij moeten naar de andere kant. En dan gaan ze ook naar de andere kant. Over het water heen. En binnen korte tijd komen ze in Filippi terecht. En daar gebeuren wonderen. Nee, er was niet een soort groep mensen die op hen zat te wachten. Van, ja, we hebben ervoor gebeden en we verlangden zo dat je zou komen. Er is ook geen pastorie, er is geen gemeente. Helemaal niets. Maar als Paulus dan buiten de stad een aantal vrouwen tegenkomt die daar samenkomen om te bidden, en hij daar in die kring van vrouwen het woord van God brengt en vertelt over Jezus die dood geweest is en die leeft, dan gebeurt daar dat machtige wonder dat de Heere, de Kyrios, Jezus zelf die leeft, het hart van Lydia, de purperverkoopster, opent. Zodat ze acht gaf op de dingen die Paulus over Jezus vertelde. Alles valt als een puzzel in elkaar. En dat geeft blijdschap en vreugde. Dat is heerlijk. Dat je thuis komt en dat je mag zien. Het is door Jezus Christus dat ik vrede met God heb. Hij heeft voor mij betaald. Hij leeft voor mij. Die vreugde was in het hart van Lydia. En heel het gezin werd ook

dat die Emmausgangers vanuit de liefde en betrokkenheid Jezus dwongen: blijf bij mij. En datzelfde zie je ook bij Lydia gebeuren. Ze dwingt Paulus en Silas: blijf bij me en onderwijs vanuit de Bijbel. Ja, dat is zeg maar de kracht van de gemeente. Bij elkaar komen, naar elkaar toevluchten en diep van binnen weten: we horen bij elkaar, we hebben Jezus lief. En samen mogen we zoeken naar het kennen en het verstaan van de Bijbel, om de lengte, breedte, hoogte en diepte van de liefde van God te mogen begrijpen. Om er naar te grijpen met elkaar. Elkaar tot een hand en een voet te zijn. Ja, dat is de kracht van de gemeente. En zo heeft Paulus die kracht ook ervaren. Kijk, en dat is het beginpunt. Als je dan vanaf vers 16 gaat lezen: en het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dan gaat hij naar een plaats toe van medechristenen, waar het goed is, waar Jezus centraal staat, waar het lichaam van Jezus bij elkaar komt. Je zou het bijna vergeten, hè? Als de Heer Jezus aan het werk is en zijn koninkrijk bouwt, je zou het bijna vergeten. Maar de werkelijkheid is dat Jezus zijn koninkrijk bouwt, zijn koninkrijk doet komen op het gebied waar de Satan is. Waar de Satan regeert. Het is geen neutraal gebied waar Paulus terechtgekomen is. Het is bezet gebied. En de bezetter is aanwezig. Jezus zegt in Handelingen, in Lucas 10... toen de discipelen terugkwamen van de uitzending om wonderen te doen en het koninkrijk te verkondigen. Je leest het allemaal in Lucas 10. Daar komen ze terug, dan doen ze verslag van al die wonderen die ze gedaan hebben en dat ze gepreekt hebben. En de geesten, de boze geesten, waren ons onderdanig, zo zeggen ze tegen de Heer Jezus. En dan reageert de Heer Jezus met deze wonderlijke reactie: ik zag Satan uit de hemel vallen als een bliksem. Met andere woorden, die werkelijkheid die jullie ervaren hebben, dat mensen bezeten zijn, dat het bezet gebied is, dat heeft te maken met dat de aarde het terrein van de slang is. Maar wees daar niet blij over dat de boze geesten onderworpen zijn die jullie in mijn naam hebben uitgedreven, maar verwonder en verblij je daar nog meer over dat je namen geschreven zijn in het boek des levens. Dat God van je af weet. Dat je mij mag kennen. Nou, en hier in Handelingen 16 zien we het voor onze ogen gebeuren. Daar groeit een gemeente. Die was er eerst niet. De Heer heeft zijn woord daar gebracht en die gemeente is daar rondom Lydia ontstaan. Liefde tot het woord, liefde tot Jezus. En dan gaan we het meemaken. Waar de Heer zijn kerk bouwt, daar is de Satan ook bezig met zijn kapel te bouwen. En dan niet dat hij daar achteraan bungelt, maar hij is al aanwezig. Het is zijn domein. Kijk, en als je dat helder hebt, dan zie je dat Paulus en Silas gaan op weg naar die plaats van het gebed. En dan denk ik het me zo in: wat een blijdschap. We gaan weer. Zo gaat u ook naar de kerk. Ik zag ook, toen ik verkeerd afsloeg, een beetje dom van mij, zag ik ook onze broeder op de fiets, Bijbeltje achterop. Ik dacht: hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. De blijdschap om naar de kerk te gaan, de vreugde met zo'n prachtige dag als deze. Heerlijk. Maar wat kom je dan hier weer tot jezelf als je dan leest dat dan een stem gaat klinken van een meisje die bezeten is.

En dat meisje roept uit: deze zijn dienstknechten van God de Allerhoogste. Het is een slavin. Ze is in het bezit van anderen. En ze heeft een waarzeggende geest. Nou, dat is pure duisternis. Weet Satan al de toekomst? Nee, dat weet je niet. Allemaal onzin. Maar wat Satan wel kan, is 1 plus 1 is 2. Rekenen. En hij heeft heel veel ervaring. Wij zijn begrensd, beperkt. De sterkste. 80 jaar. Sommigen worden zelfs 100. Maar Satan heeft al een paar duizend jaar ervaring met observeren en manipuleren. Waar kom ik terecht als ik dit doe? En wat bereik ik als ik dat doe? En door goed te observeren heeft Satan ook het vermogen om dingen te vertellen die als een profetie of als toekomstvoorspelling lijken. Dus we moeten de duivel ook niet te veel macht toedichten. God is alwetend. Satan niet. God kent de toekomst. Satan weet alleen dat hij verslagen is. En dat de toekomst van God is. Dat weten wij ook. Maar goed, dit meisje heeft dus helaas een waarzeggende geest. En daar is een heel circus omheen opgebouwd van mensen die daar hun economisch verdienmodel van hebben gemaakt. Zij is de bron van inkomsten voor meerdere mensen. En dan wordt ook duidelijk hoe Satan werkt. Hij is ook niet alwetend, hij kent de toekomst niet, maar Satan is ook niet alomtegenwoordig. Dat is God. Maar Satan niet. Er is maar een beperkte aanwezigheid. In Openbaring 12 kun je lezen dat Satan, de draak, zo wordt hij daar genoemd, dat Satan, de draak, 1/3 deel van de sterren met zijn staart heeft meegetrokken in zijn val tegenover God. Kun je allemaal in Openbaring 12 lezen. 1/3 deel van de engelen is boos geworden. Is corrupt geworden. En heel menselijk gedacht en gesproken, daar moet Satan het mee doen. Met dat leger van demonen. En dan kan het zijn dat hij het belangrijk vindt om er meerdere in één persoon te laten varen. Zoals bij Legio. Die was bezeten door meerdere. Maar je ziet hier dat een meisje 1 waarzeggende geest heeft. En dat daaromheen een heel circus van menselijke belangen is opgetuigd. En zo kan Satan een heel gebied manipuleren en regeren door 1 meisje concreet door een boze geest te bezetten. Zo kan een hele stad in de greep worden gehouden. En mensen doen dan gretig mee om daar nog een beetje winst uit te slaan. En zo is het nog steeds. We moeten ook niet achter iedere boom een duivel of een demon zien. Het is heel veel mensenwerk. Bepaalde industrieën is gewoon porno-industrie, vermaak-industrie, genots-industrie van verslavingen. Dan kun je zeggen, ja, daar zitten allemaal demonen en boze geesten. Het is een puur mensenwerk. Maar in de kern zit er sprake en is er sprake van bezetenheid. Maar Satan kan niet overal zijn met zijn demonen. En daarom schakelt hij heel gemakkelijk mensen met hun belangen in. Goed, dat even om achter de schermen te kijken. Altijd goed om te weten. Paulus roept ons ook op om krachtig te worden in de Here en doet aan de gehele wapenrusting van God. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden en machten in de lucht. En daarom moeten we ook weten tegen wie we strijden. Dat we vaak ook tegen menselijke belangen ons moeten verzetten en teweerstellen. Het geldt ook zo bij de abortusindustrie.
dan zijn het ook allemaal belangen. Dan gaat het ook om de ping-ping. Goed om te weten. Maar dit meisje heeft een boodschap. Dag op dag roept ze dezelfde boodschap. Zij verkondigen ons een weg naar de zaligheid. Zij verkondigen ons een weg naar de zaligheid. En dat is niet één keer, maar voortdurend. Dat deed ze vele dagen lang. Een weg naar de zaligheid. Een weg naar de zaligheid. En wat is nou het belang van de Satan om tussen de oren van de mensen te krijgen? Een weg, een weg, een weg. Kijk, en op dat niveau kun je best wel met de mensen praten. Jezus is een weg, zoals Boeddha. Tot jezelf komen, inkeer. Als iedereen het zijne geeft en niemand kwaad doet, een weg naar de zaligheid. En dan kun je ook bij de islam terecht, en dan kun je ook bij het jodendom terecht, en je kan bij alle soorten godsdiensten terecht. Bij het nietsisme en het ietsisme kun je overal terecht, een weg naar de zaligheid. Het lijkt zo mooi. Gratis PR uit de hel. Maar reken maar dat de duivel, Satan, nooit zal aanwijzen: Jezus, daar moet je zijn. Deze is het. Zoals bij Simeon, die dat kind in de armen nam en zegt: deze is het. Zoals Johannes de Doper, als Jezus bij de Jordaan komt: zie het Lam van God. Dat aanwijzen, dat aanprijzen, dat is wat de Heilige Geest doet. De Geest van God doet. Wat dienstknechten van God doen. Wat we, als we christen zijn en we mogen doorgeven aan anderen, dan wijzen we naar Jezus. En niet naar onszelf of naar een kerkgebouw of naar een systeem. Dan moet je bij die club horen. Nee, je wijst naar Jezus. Maar deze jonge vrouw die bezeten is, heeft het over een weg naar de zaligheid. En daarom dat de naam van Jezus ook niet valt. Die klinkt niet, want daar moet de duivel niets van hebben. Een weg naar de zaligheid. Paulus keert zich om nadat dit dagenlang is doorgegaan. En dan staat er: hij ergert zich eraan. Hij heeft het door. Niet alleen van ongemakkelijk gevoel, maar hier staat ergernis. Dan gaat het koken van binnen. Dat je de praktijken van de Satan doorkrijgt en dat je er boos over wordt. Dat je door hebt: dit meisje is in bezit van een boze geest. Die waarzeggende geest, een en al poppenkast. Mensen worden bedrogen. Satan heeft een hele stad in zijn greep. Dat je gaat ergeren aan hoe de duivel zijn spel speelt. Omdat je doorhebt hoe hij liegt en bedriegt. Dat het van binnen gaat koken. Omdat Jezus zegt in Johannes 8 dat de duivel liegt. Hij is de vader, de bron van de leugen. Zo staat er in Johannes 8. En daarom, hij is de vader van de leugen. Is het ook dat God gezegd heeft? Genesis 3. Dat is een halve waarheid. Jullie mogen niet van de bomen eten. Jawel, zegt Eva. Van alle bomen, behalve van die ene. En het zaad van de twijfel is gezaaid. Halve waarheden. Een weg naar de zaligheid. En de ergernis borrelt bij Paulus omhoog. En hij keert zich om. En hij zegt niet tegen dat meisje, maar tegen de geest. Omdat hij het door heeft. En dat is eigenlijk het meest cruciaal in dit gedeelte. Als je het niet door hebt, kun je twee dingen doen. Dan laat je het lopen. Ik zeg maar niks. Of je reageert verkeerd. Maar Paulus heeft het door.
Hij keert zich om en hij spreekt de geest aan die achter het meisje zit. Hij gaat niet zeggen, wat ben jij een verschrikkelijke meid. Wat doe jij in rare dingen. Nee, hij gaat niet haar de les lezen. Maar hij ziet dat in haar, achter haar, een boze geest aan het werk, aan het woord is. En dat Satan door die boze geest zijn domein, zijn bezit, zijn heerschappij in heel dat gebied vormgeeft. Hij doorziet het. Ik gebied u, zo zegt Paulus, in de naam, niet in mijn naam, maar in de naam van Jezus Christus. Zij heeft het over een weg. Paulus noemt de weg. Jezus Christus. Ga uit haar weg, geest. En dan zit er ook geen milliseconde tussen. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Nou, dan geeft dat allemaal ellende in de stad. Want ik zei al, die cirkel om dat meisje heen, dat was één economische carousel, verdienmodel. En dat is nu weggevallen. Die mensen zijn geraakt in hun inkomsten. En ja, die zijn laaiend boos. En die organiseren hetsen tegen Paulus en Silas. Ze worden voor het gerecht gesleept. En dan, ja, en dan komen ze in de gevangenis terecht. Ze worden diep weggeborgen in de gevangenis. Ja, dat is terreur, dat is vervolging, dat is verdrukking. Satan die probeert eerst met alle verwaarheden geesten in te winnen. Een weg naar de zaligheid. Lukt dat niet? Dan doet hij het op de wijze van de klompen. Eerst op sokken, dan op klompen. De harde wijze. En we moeten ook ons goed realiseren waarom dit gebeurt. En dit gebeurt omdat er een gemeente van Jezus Christus is ontstaan. Omdat Jezus aan het werk is. Omdat Jezus Lydia het hart geopend heeft. Omdat daar een heel gezin om Lydia gedoopt is. En dat Paulus en Silas daar gebleven zijn. Dat ze het woord met elkaar lezen en samen bidden. Daarom gebeurt dit. Deze stad waarin alles kabbelde, waar de boze geest dat meisje in zijn greep had, waar alles zo rustig doorging, is daarmee voor de Satan tenminste in gevaar gekomen. Daarom ging dat meisje spreken. Dagenlang. En toen die boze geest uitgeworpen was, dan zie je dat van alle kanten het kwaad oprukt en Paulus en Silas in de gevangenis terechtkomen, dat er verdrukking ontstaat. Komt niet uit de lucht vallen. Satan zet alles op alles om zijn terrein terug te winnen. Maar in plaats van terug te winnen, verliest hij het. Want deze dienstknechten van God de Allerhoogste zingen lofliederen zelfs in de nacht. En alle gevangenen luisteren. Er staat er echt, alle gevangenen luisteren. Alle gevangenen. En zo brengt God ons wel eens op een plek die je niet al gedacht en dat je misschien wel persoonlijk afvraagt waarom gebeurt dit. En dat mag ook allemaal. En die vragen mag je bij de Heere brengen. Maar blijf dwars door alles heen wel trouw aan je roeping om als christen de getuigen van Jezus Christus, waar de weg ook heen gaat. En hoe de weg ook loopt, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Want mijn verwachting is van God. Paulus en Silas zingen. De gevangenen luisteren. De aarde beeft. God grijpt in. Alle deuren springen open. Wonderlijk toch? Niet 9 van de 10, maar 100%. Alle deuren open. De gevangenisbewaarder ziet dat, merkt het en denkt, dit is het einde van mijn leven. Ik heb mijn taak niet goed gedaan. De gevangenen zijn gevlucht. Nee, zegt Paulus, doe jezelf geen kwaad. Wij zijn allen hier. Hij vraagt licht. En dan valt hij
als u Paulus en Silas naar buiten heeft gebracht. Bevend voor en neer. Wat moet ik doen om zalig te worden? Kijk, die vraag. En de verdrukking. Je ziet dat de Satan zijn hand overspeelt. Op het moment als die boze geest uitgeworpen is en alle krachten uit de hel zich gaan toespitsen om Paulus en Silas monddood te maken, dan zien we dat dwars door die verdrukking heen juist het woord wordt doorgegeven. Dat zie je ook in Handelingen 8, als bij de steniging van Stefanus, dat na die steniging van Stefanus, de eerste martelaar, dat er al meer verdrukking komt en dat de christenen uitgestrooid worden over heel de regio. Maar juist door die verdrukking, door die verstrooiing, de diaspora, dat de christenen op al die plekken gaan verkondigen wie de Heere is. Dat juist het bloed van de martelaar het zaad van de kerk is. Dat is een hele oude uitdrukking. Het is zo waar. Het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. En zo vindt hier de overwinning van het licht over de duisternis plaats. Mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? En Paulus is helder. Jezus alleen. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Jezus alleen, dat is de boodschap. Dat is ons wapen. Dat is in geloof met een open Bijbel. Een hele Jezus, de liefde van God. En dan bedoel ik daarmee ook de liefde van God. Wanneer jij Jezus mag verkondigen en doorgeven, dan is het niet dat je volgens zegt en dan zal God misschien genadig zijn. Nee, dan zal God genadig zijn. Jezus alleen. Genade alleen. Liefde van God alleen. Niet een weg naar de zaligheid. Niet een, maar de weg. De waarheid, het leven, één naam, Handelingen 4. Één naam waardoor wij moeten zalig worden, zo zegt Petrus dat in Handelingen 4. Eén naam, Jezus, zalig maken van zondaren. Ook voor deze man, die nog nooit naar God gevraagd heeft. Maar God vraagt naar die man en naar zijn gezin. Want Paulus zegt dan ook, jij zult zalig worden en je huisgenoten. En hoe zit dat nou? Is dat een soort automatische gegevenheid? Nee. Maar waar jij Jezus aanneemt, voor Jezus gaat leven, hem ziet als de weg, dat ik door hem tot God kan gaan, dan gaat je gezin dat ook 100% merken. En dan is jouw gezin daardoor ook aangeraakt. En wordt je gezin daardoor aangeraakt. Die God die in Christus zich over jou ontfermt, die ontfermt zich daardoor ook over jouw gezin. En je huisgenoten. Want de Heere wil, wanneer wij hem aangenomen hebben, dat we getuigen zijn van de hoop die in ons is. Niet alleen met woorden, maar met woorden en daden. Dat het zichtbaar wordt. Hoorbaar wordt wie Jezus voor ons is. Nou, dat waren zo die drie aandachtspunten, aandachtsvelden. Een halve boodschap, verdrukking en Jezus alleen. Amen. We gaan de Heere danken en bidden voor deze dienst. Maar we willen ook bidden en voorbeden doen. We hebben ook onze collecte al mogen geven voor de GZB. Maar dan, waar de zenderscollecte voor bestemd is. Maar dan willen we bidden voor dat werk van de GZB in Bulgarije. Het project wat geleid wordt door Foka van der Beek. En we willen haar werk en heel dit project opdragen in gebed. We zullen bidden. Grote koning, u die dood geweest bent en die leeft, de tekenen van uw lijden en sterven toont u. Doorboorde handen, doorboorde zij, doorboorde voeten.
En heren, de dood kon u niet houden. En de heilige heeft geen verderving gezien, zo getuigt Psalm 16 over u. En het graf van David is nog onder ons, zo zegt Petrus op de Pinksterdag. Daarom het getuigt van u die leeft, de opstanding, de opgestane. Uw macht is zichtbaar geworden, ook in Filippi. U zond Paulus daarheen, hij begreep het niet, maar u zond. En uw woord is daar open gegaan, harten zijn open gegaan. De doop is bediend in uw naam, de naam van de drieënige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, naar uw gebod van Matteüs 28. En zo is daar een gemeente in Filippi. Heren, wat een wonder. Zo is er ook hier een heilige Westerleeën gemeente en in omstreken. We komen overal vandaan zoals we hier zitten. Maar ook op deze grond hebt u uw gemeente gesticht. En mag die blijdschap er ook zijn als we samenkomen om te bidden, om te ontvangen uw woord, om u te aanbidden. Een plek van vreugde. Een plek van uw heerschappij. En tegelijkertijd beseffen we ook naar het luisteren van de verkondiging dat het ook een plek is, deze regio, waar de boze zijn gebied, zijn bezit heeft. Heren, we moeten het ook realiseren dat het zo werkt. Dat uw macht niet tegen te staan is, maar dat Satan wel aanwezig is. Dat we dan die wapenrusting van u, die u geeft, volledig mogen aandoen. En voordat we daarmee aan de slag gaan, eerst krachtig worden in de Heer, in de Kyrios, uw kracht, uw overwinning. Want wij hoeven niet te strijden, u hebt de strijd gestreden. De macht van de boze is al overwonnen. Uw naam is een sterke toren. Uw naam, Jezus, Heere Kyrios, gezalfd van eeuwigheid, met de Heilige Geest vervuld. Wij aanbidden u, Heere Jezus. En dat we ook door u gezonden worden. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zegt u, zend ik ook u, zend ons ook zo uit, Heere. Om de listen van de boze te doorzien. Om de mond te snoeren als het nodig is. En om door te gaan met het bouwen. En dat we dan ook de juiste bouwsteen gebruiken. Het getuigenis dat u de levende bent. Dat uw naam machtig is. Heere, zegen de gemeente. De kerkenraad in alle besluiten die we moeten nemen om verder te kunnen. Heere, wilt u zo geven. Voor alles om te mogen zien op u de levende. Zegen deze regio, dit dorp, de dorpen om ons heen. En wilt u het rijk van de boze afbreken. Heere, zegen zo ook het werk van Foka van der Beek in Bulgarije, die daar voor de GZB in een project aanwezig is. Wilt u dat werk zegenen? Als uw woord doorgegeven wordt, de contacten ontstaan, relaties worden aangegaan. Heere, dat het alles mag meewerken om uw woord bij de mensen in de gezinnen te brengen. Zoals u ook Paulus in Filippi bracht. Zegen het werk, Heere. En blijf bij ons ook deze dag. Breng ons veilig thuis. Ga de week met ons verder in. Geef kracht en wijsheid voor alles wat op ons afkomt en wat u van ons vraagt. In ziekte, in ouderdom. Als we ook thuis mochten meeluisteren, waar we u hartelijk voor danken. Heere, zegen ons in gezondheid, in vreugde. Blijf bij ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 56, vers 4. Geloften heb ik toegezegd, mijn God.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

zag die guster in supermarkt. Die riek van volle vla en vlees. Het moest net lieken of die nooit zag. Maar doe wist wel dat ik erom deed.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat